opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette die het op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Teuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in een stadsparkgebied. Daarbij vielen dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden.

0: En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.

mij altijd schoolie bij de Heer. Bij hem binnen we veilig. Kret ze veilig als lietse pikjes onder de vleugels van hun mem.

0: Dan wil ik wel graag eerst even weten waar je zit. Hoe is het al?
1: Ik ben Sabrina en ik ben senior en kom uit Den Bosch.
0: En Sabrina had in je mijn naam, hè?
1: Ja.
0: En waar had Sabrina mijn naam?
2: Nou, ik ben Denise, ik ben senior en ik kom uit Den Bosch.
0: Ja, en je bent al voor de derde keer.
2: Ja.
0: Ja, we hebben laatst al gezegd, je bent al 2 jaar vriendin.
2: Ja.
0: Ja, dat is superleuk. Hey, en Sabrina, daar had je een vraag uitzocht.
1: Ja.
0: Welke?
1: Wie biedt jou altijd een luisterend oor?
0: Nou, waar biedt hij een luisterend oor?
1: Mijn huid en mem en mijn vriendin.
0: Dat is heel mooi. Wat er je naar die luisteren wil.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En waar biedt hij een luisterend oor?
2: Nou ja, ik mijn huid en mem en vrienden en vriendin.
0: Dat is heel mooi, hè, dat er je naar die luistert. Dan kun je alles bij hem kwijt.
2: Ja.
0: Ja, dat is mooi. Hey, en welke vragen stel je het zacht?
2: Wie vleurt jou op een sombere dag op?
0: Nou, waar doet dat?
2: Sabrina.
0: Sabrina. Hey, Sabrina, dat is mooi. Ja, hoe doet Sabrina dat?
2: Nou ja, dan maakt ze weer zo'n dom grapje en dan maakt ze wel uitje en dan... Ja, of ze zei iets dat ik leuk vind en dan... Ja.
0: Dus dan wist je er helemaal blij van?
2: Ja.
0: En ik, volgens mij werd Sabrina hier ook al blij van dat ze dit deed. Dit is een mooi compliment.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en Sabrina, als je een sombere dag had, waar flirt die dan op?
1: Denise.
0: Ah, en hoe doet Denise dat?
1: Ze maakt het vaak, ik word stomme grapjes doen. Al dan, Matsobius, heel veel laatje. Maar ik weet niet waarom.
0: Maar ze maakt het hier wel blij.
1: Ja.
0: Nou, wat mooi. En je wordt Denise ook wel blij van.
2: Ja.
0: Ik zit al, je maakt zijn handen gewoon blij. Dat schrik je van mij gebeuren. Dat is helemaal super.
2: Ja.
0: Ja. Hey, en ik haal echt een raadsel. Ben je goed in raadsels?
2: Een beetje.
0: Nou, in mijn raad. Ik jou eerst in je aanwijzing. Wat zou dit wijzen? Of waar zou dit wijzen? Ik ben heel flink en sterk.
2: David?
0: Die is wel flink en sterk, hè? Maar dat is hem net. Had Sabrina nog een idee?
1: Simpson?
0: Is ik flink en sterk? Ik jou nog een onwijzing. Ik doe vaak alleen nog het meeste werk.
1: Jezus?
0: Dat is ik weer, maar die bedoelen we hier net. En doe?
2: Ik weet ze even net, mag ik even nadenken.
0: Dat is een moeilijk raadsel, ja?
2: Ja.
0: Dit raadsel staat straks in het vers, dus dan weet je helemaal vers het antwoord van deze. Bijna. Dat wist je net, maar je nog een onderwijzing had?
2: Ja.
0: Oké. Soms sla ik wel eens op hol. Ik dacht, nou weet je het. Waar slaat wel eens op hol?
1: Een ezel.
0: Nee, dat is hem echt niet. Waar slaat nog wel meer eens op hol?
2: Ik wist het net.
0: Een ezel, dat weet wel wat in de richting, maar een oordeel. Ja, dat is hem. Goed antwoord. Een ezel slaat misschien ook wel op hol, dat weet ik net.
1: Ja.
0: Maar in het vers komen nog meer raadsels, dus je mag maar zeggen, ja,

0: De tekst. De tekst. De tekst. De tekst van deze week.
1: Johannes 17, vers 3. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt.
2: Lieve Heer Jezus.

Jezus, ik zie u gaan, het kruis op uw rug, geen weg terug, spijkers die door uw handen slaan.

0: Weet je nog wel waar we vorige week het verhaal heen?
1: Ja. Salomo.
0: Ja, hoe Salomo. En wat wilde met Salomo?
1: Die kreeg een droom.
2: En daarin kreeg ik God wat hij graag wil hebben.
0: Ja, en wat wil Salomo graag hebben?
2: Meer wie je ziet.
0: Ja. En wat zei de Heere God?
1: Dat een goede keuze weer.
0: Ja. En kreeg het Salomo dat nou ook?
1: Ja.
0: Ja, en wat voor beroep is Salomo?
1: Koning.
0: Ja. En is het moeilijk om koning te wezen?
1: Ja. Soms wel, ja.
0: Dat is best wel moeilijk, hè? Want toen was het wel graag goed, want tenminste Salomo wel. Die wil graag weer zitten om het goed te doen.

Heere God luisterde naar het gebed van Salomo. Hij maakte hem verstandig en wees. En een protte meisken die kamen naar het paleis staan om Maria te vregen. David, wie altijd rechter was door het volk. Als twa of meer meisken ruzie hin, moesten ze bij hem komen. De koning besliste dan wat er gebeuren moest. Nou is Salomo rechter. En dat is net altijd makkelijk. Want meisken die ruzie maaitje en dieven, die liegen ook heel vaak. Maar met deze nieuwe koning haast hij net zo volle aan. Hij had altijd tro waar eerlijk is en waar net eerlijk is.

0: De Salomo die wie koning. En als koning, wat moest er dan nog meer wezen?
1: Rjochter.
0: Rjochter. En wat voor taak had een rjochter?
1: Meesten vertellen wat ze iets fout had en wat zijn straf is.
0: Ja, precies. En hoe liet het hem dat om rjochter te wezen?
1: Ja, pittig werk. Maar ik denk dat het echt wel leuk is.
0: Maar dan komen er twee meesten bij die en die, die gaan stijlen, zeggen ze. En dan zeggen ze, dat ga ik naar die. Hoe maakt dat dan?
1: Tja, dan moet je zien wat wolwier is en wat net is, wier is. En dan moet je onderzoeken doen. En dan kun je erachter komen.
0: Ja, want dan moet je dus achter komen waar ligt en waar de wier iets uit, hè?
1: Ja.
0: Poeh.
2: Kun je gewoon vragen doen, bijvoorbeeld van... ik zie wel waar het stijlen had. Omdat het heel goed is waar het nou in zijn jas had, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En dan degene die dat... in zijn jas had, dan zei hij van, nee, dat kan niet. En dan vreden ze zichzelf eigenlijk.
0: Precies, dan is het echt zien.
2: Ja.
0: Maar ja, als het al verstappen haar ergens.
1: Dan is het net zien.
0: Nee.
2: Maar als bijvoorbeeld dat alsnog zei ze dan, kan ze er alsnog weer in traapje.
0: Ja, want sommigen kunnen heel goed leren, hè? Maar dan kan ze dus ook wel... hun verpraten letten, zodat ze dan toch door de maand vallen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld dat iemand het al ergens in had gebracht. En dan zei ze toen van, nou ik ken best wel goed zien waar dat had. Stel, want ja, ze is gewoon heel goed. Nou. Maar dan degene die het dan echt had verteld, die zult dan heel snel steeds van, nee dat ken het. Want, en dan weet ze het.
0: Precies, dan verpraten ze zich.
2: Ja.
0: Ja, dat zou heel slim wijzen, ja. Trouwens, een rjochter, dat is best wel een hele ingewikkelde taak. Maar waar is de allerbeste rjochter?
1: God. Ja.
0: Ja, God is de allerbeste rjochter. Die weet alles.

Op een dag komen er twee memmen bij koning Salomo. Een van hen had een babybeet in doeken wikkeld. Het bentje is steeds heel lief, maar nu begint het te goelen. Salomo roept een uit het paleis en deze vrouw met de baby even beet horen en werd een beetje rustig, meidje. Zo kunnen de twee memmen via de troon komen. En een van de vrouwen vertelt: wie waren je te geren in hetzelfde huis en ik had een lietse poppen kregen. Twee dagen later kreeg deze vrouw ook een ben. Op een nacht ging ze per ongeluk op haar baby lezen. En toen kreeg de baby geen adem meer en is de baby doodgegaan. En weet je, koning, wat ze toen dien had? Toen ze wekker werd, ja, had ze stiekem haar dode baby bij mij deadline. En toen had ze mijn baby voetpakt en bij haar in bedline. Nee, roept de oren vrouw, doe liegst. Ik ben de hele nacht net uit bed waar je west. Die dode baby is van die en de levende baby is van mij.

0: Nou, er komen dus 12 vrouwen bij koning Salomo. Wat is hun probleem?
1: Nou, vrouw die op de baby kill is. En toen zei de ene vrouw dat die het bed is best om haar baby te pakken. En dat deed de baby bij haar te lezen. Maar dat wie net weer. En toen zei de orenvrouw dat de baby gewoon van haar wie.
0: Oké. Okay. Dus dan had ze ruzie om de baby?
1: Ja.
0: Om de levende baby?
1: Ja.
0: Oh. Nou, hoe kist nou weten van waar de baby is?
1: Nou, het verhaal zelfde wie ik al een beetje verder, maar... Ik denk ook dat oma vertellen.
0: Wat zo'n jem ervan? Oh, doe wist wel, spreken ze beide de wereld?
1: Nee, één van beiden. Hè.
0: Nee, één van beiden moet sowieso leren, want dit kan het allebei weer wijzen.
2: Nee.
0: Nee. Maar van waar zou die baby nou wijzen?
2: Ja.
0: Weet dat... die vrouw zelf wel van waar de baby is?
2: Nee. Volgens mij
1: ja. Ja.
0: Dat denk je van wel?
1: Ja.
2: Ik denk dat ze nou een beetje in de wacht binnen.
0: Ja. Hoe denk je dan dat het zit, Sibrina?
1: Nou, ik denk dat de ene vrouw gewoon een levende baby voor haar. En de orenvrouw, ja, die voor dat wie haar bandje, maar dan zeg maar, die wil heel graag de baby horen, maar dan had die vrouw gewoon. Snel in de nacht dienen.
0: Maar ja, ziet, beide zeggen ze dat de levende van hun is en dat de derde van de oren is.
1: Ja.
0: Tjonge jongen, wat een probleem. En dan is het net aan de babysje natuurlijk, als de koning weet net van waar de baby is.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou, misschien als hij ouder wordt, dan is dat misschien.
0: Maar... Ja, maar ik denk dat ze het nog gelijk wel witte willen, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou hoe gaat hij dat oplossen? Die brengen dus zij dus dat ze toch een beetje geweest, hè?
1: Ja.
0: Hoe gaat hij dat dienen?
1: Nou, je zei... Nou, dan snij ik de baby in stikken. En toen de ene vrouw die zei, doma. En de orenvrouw zei nee.
0: En toen van de baby
1: die
0: dan?
1: De vrouw die nee zei, daarvan is de baby. Want die joeg heel veel om haar been en de orenvrouw net.
0: Nee, toen zei hij, ik snij wat er mee en dan krijg ik elke helft.
1: Ja.
0: Nou, zullen we dat echt wel willen?
1: Nee.
0: Dat is wel heel wies van die koning, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is juist wel. Die had een weerzicht van de Heere God gekregen. En dan betinkt er dit.
1: Ja.
0: Wie zal het hem zien hoe dit verder gaat?
1: Ja.

Dit is wel een moeilijk geval. Van waar is nou die baby? Breng me een zwaard, zei koning Salomo. Snij het bentje in 2 stukken en jou beide memmen de helft. Maar dat is toch verschrikkelijk. Waar ligt er nou een baby tromidden snijden? Wat is dit nou voor koning? Ik wil net dat mijn bentje deemaken wordt, roept de ene vrouw. Dan heil ik nog liever dat de orenvrouw mijn bentje kriet. De orenvrouw zei, doe wat de koning zei, dan heb je allebei een heel ben. Ho, roept de koning. Nou weet ik waar de echte mem is. Een mem zal haar bentje net deemaken litten. De echte mem kriet haar baby wel weer om. En de orenvrouw wordt streng tasprutsen. En de meisken van Jeruzalem zeggen, dit is nog eens slim van onze koning.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Denise, had ik een feske mee, hè?
2: Ja, ik had feske You Raise Me Up van Westlife.
1: Oeh, dat is een Engelse.
2: Ja.
1: Wat gaat dat hoor?
2: Nou, ja, wat gaat dat hoor?
1: Of is een stukje van de tekst?
2: You raise me up, then I can stand the mountains.
1: Oeh. Sta je op een berg?
2: Ja.
1: Dan ben je heel heeg.
2: Ja.
1: Ja. Denk je dat hoor?
2: Ja.
1: Maar en waarom vind je dit een mooi feske?
2: Nou ja, ik hou wel van Engelse feskes. En ja, ik vind het wel een mooi feske.
1: Het is een mooi feske?
2: Ja.
1: Dan ga je weer naar die mooie feske. Ja.
2: Ja.
1: Mijn stem aankondigen.
2: Hier komt het feske You Raise Me Up van Westlife.

0: Sibrina, wat voor feske hast u mijn naam?
1: Machtig God, sterke rot.
0: Leg je dat hoor?
1: Nou, God, dat hij heel machtig is en dat hij ook een sterke rot is.
0: Machtig en een sterke rot?
1: Ja.
0: Tjonge, dat klinkt wel heel, heel sterk.
1: Ja.
0: Ja, want een rot is heel sterk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, en waarom vindst u dit een mooi feske?
1: Nou, omdat het een hele mooie betekenis had. En ja, daarom eigenlijk.
0: Daarom, om de betekenis.
1: Ja.
0: Was het een liedstukje van Sjonge?
1: Wel een liedstukje.
0: Mij wel even, toch maar.

0: is als u.
1: Nou, dat is toch mooi zang. Prachtig. Hé, hey, en dan geven we nou het luisteren naar die feske, dat is toen mijn naam haast. Ja. En dan mij stoot even onkondigen.
0: Hier komt dat feske, machtig God, sterke rots.

0: er wie is een man en die zei, de Heere God die vindt Ben net zo belangrijk. Grote meesten die ben volle belangrijker.
1: Dat is net wie?
2: Nee.
3: God vindt Ben even belangrijk als grote meesten.
4: Eigenlijk zelfs nog belangrijker.
0: Ja, zei de, waar het zijn.
4: Dat staat in de Bijbel.
0: Ja, dat zei de Heer Jezus, hè? Ja, de grote meesten moet een voorbeeld nemen aan de Ben, zei de Heer Jezus.
4: Ja.
0: Dus die man hier net gelijk. Weet je ook wel welke man het had wie?
4: Nee.
0: Dat wie een van de discipelen.
4: Oh ja.
0: Of ja, misschien wel meerdere discipelen. Die zijn dat. Toen met hem de Ben bij de Heer Jezus brengen. En toen zijn de discipelen fjord met die Ben. De Heer Jezus had het vierste er ook.
4: Ja,
0: die had noteerd via de grote meesten en net via de Ben. Dat vond de Heer Jezus net zo leuk dat hij dat zei.
4: Nee.
0: Nee, die weet helemaal mij hem eens.

0: Het is tijd. Goed gestemd zit er weer op, Jood.
1: Ja.
0: En, ja, ja, maar hè. En hoe vaak ben je hier in Oost?
1: Drie keer, ja.
0: Dat is dus de laatste keer weer.
1: Ja.
0: Maar ik vond het echt gezellig dat je hem hier win.
1: Ja, ik vind het gezellig.
0: Maar goed hopen, bedankt. En na je week snijden, dan hebben we nieuwe gasten. En dan hoop ik dat iedereen daar weer naar je harking gaat.
1: Ja.
0: Dus ik hoop gewoon al je tot oren weken. Doei!

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketjeest.

Goedemorgen en fijn dat u weer luistert naar een Cherke Change op RTV NOF. Het is vandaag zondag 26 juli. Zometeen rond 9:30 gaan we luisteren naar een kerkdienst vanuit de gereformeerde kerk De Haven te Blijen. De voorganger in deze dienst is dominee J. Bakker. Maar voordat de dienst begint kunt u luisteren naar een diverse selectie van geestelijke muziek en liederen. We zijn zojuist begonnen met Prijst Adonai, opwekking 638. Mijn naam is Johan Kooistra en vandaag doe ik de techniek en presentatie van dit programma. Voor nu heel veel luisterplezier gewenst. We gaan nu luisteren naar Light of the World, gezongen door Live 3 Kids.

We gaan nu luisteren naar een dienst vanuit de Gereformeerde Kerk De Haven te Blijha. Omdat de dienst van vandaag pas om 11 uur begint, gaan we luisteren naar herhaling van zondag 12 juli. De voorganger in deze dienst is dominee J. Bakker. Een gezegende dienst toegewenst.

Goedemorgen gemeente. Namens de Tjerkereert hiet ik je van harte welkom in deze dienst. Ik online harkers die je welkom. Voorganger is je dominee Bakker van Stiers. Onder het warrel zit Wilma Hoekstra. Nijwieke geeft voor de heer Van der Waal van Moire om al horen. Bij de uitgang lezen de exemplaren van de zonnewende. Kim, alleen mooi nemen, mijn ballen. De blom bij je wordt mooi een groet van de gemeente voor Gert Alsema van der Riep. De collecten, de eerste is voor de zending, de tweede is voor de tjerke. Je kunt het ook goed maken op het rekennummer van de tjerke. Dus intochtslied is Psalm 65, vers 1 en 2. De tjerke riet wenske je een goede tjenst aan.

vragen we gemeente aan het begin van deze dienst in stil persoonlijk gebed voor elkaar en voor onszelf om een zegen over deze dienst. Laat ons in stilte bidden.

Onze hulp is in de naam van de Heere onze God, die hemel, zee en aarde en al wat daarin is geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan ons begonnen is. Genade zij u in vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik lees als inleidingstekst Psalm 65, de versen 6 tot en met 9. Onzagwekkend is uw antwoord. U doet recht en redt ons, God. Op u hopen de einden van de aarde, de verten van de zee. U hebt met kracht de bergen vastgezet. U bent omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. Vrees voor uw tekenen vervult wie wonen aan de einden van de aarde. U brengt gejuich van oost tot west. Tot zover de inleidingstekst.

Gemeente, we luisteren naar de leefregels die onze Heer Jezus Christus ons heeft gegeven. Matthäus 22, de versen 34 tot en met 40. En dan zingen we van lied 320, de versen 1, 2 en 3. Na het gebed van verontmoediging en schuldbelijdenis, lied 320, vers 4. En na het woord van vergeving, het vijfde vers van lied 320. Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem, dat is Jezus, dus op de proef te stellen, vroeg een van hen een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat.

Verootmoedigen we ons voor de Heere onze God, beleiden we hem onze schuld en bidden we om zijn onmisbare vergeving. Heere onze God, hemelse Vader, u sluit de hemel niet toe voor de roep van de rechtvaardige om recht. Maar open gaat zij als de ontheemden bij u hopen thuis te komen. Open ons voor uw woord, dat we niet dakloos laten wie om een schuilplaats roepen. Almachtige God, als uw liefde opstaat, verdampt alle haat. Als uw recht zich verheft, krimpt het onrecht kermend ineen. We bidden, sta op, opdat uw belofte, ook in ons dagelijks bestaan, werkelijkheid mag worden, tastbaar mag zijn. Voor wie hun handen verlangend naar uw ontferming uitstrekken. Heere onze God, vergeef daartoe al onze schuld in gedachte, woord en daad, omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, uit genade alleen. Amen.

Gemeente, als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor al onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Geloof dit evangelie en leef in vrede. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen.

Voordat we overgaan tot de dienst van het woord, willen we de Heer onze God aanroepen om de hulp en de kracht van zijn Heilige Geest bij het lezen, het horen en het verstaan van zijn woord. Laat ons om die geest bidden. Heer onze God, Heer van het verbond, je kunt ergens als een berg tegenop zien, maar als je op de berg bent, kun je heel wat zien. U bent verschenen aan Mozes op de berg, die uw heerlijkheid in het beloofde land mocht zien. En de woorden van eeuwig leven ontving. U hebt uw zoon het heil ons doen reiken, dat door hem, door wet en profeten heen, in hem vlees en bloed is geworden. God van het verbond, uw heerlijkheid is openbaar geworden in Mozes en Elia, in wet en profeten, en Jezus Christus, die u uw zoon hebt genoemd, de enige geborene. Hij heeft vervuld al wat u vroeg. Hem horen we, Heer, breng uw verbond in ons hart. Open ons hart, opdat we ons verbonden weten met u en met elkaar, door Jezus Christus, onze Heer. Geef ons uw Heilige Geest. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Eerste lezing is uit de profetie van Jesaja, Jesaja 55, de versen 6 tot en met 13. En daarna zingen we lied 382, de versen 1, 2 en 3. 382, 1, 2 en 3. Een eeuwigdurend verbond staat daarboven. Zoek de Heer, nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, en die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog de hemel is, als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen te boven, en mijn plannen, jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor myrtestruiken. Zo zal de Heer zich een naam verwerven. Het is een eeuwig en onvergankelijk teken. Tot zover de eerste lezing.

na de lezing uit het evangelie, Matthäus 13, de versen 1 tot 9 en vers 18 tot 23, zingen we van, en de tekstlezing, dan zingen we van lied 764, de versen 1, 2 en 3. 764, 1, 2 en 3. Matthäus 13, eerst de versen 1 tot en met 9. Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan. En daarom ging hij in een boot zitten terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak in allerlei gelijkenissen tot hen. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond waar maar weinig aarde was en het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het en doordat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten, verstikte ze het. Maar er viel ook zaad in de goede grond en dat droeg vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laten wie oren heeft goed luisteren. En dan de versen 18 tot en met 23, de uitleg van deze gelijkenis. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. En ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is om te roven wat in hun hart is gezaaid. Dit is het zaad dat op de weg is gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige bodem is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is het van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede gronden is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij zijn het die vrucht dragen, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat in ons hart te bewaren en daaruit willen leven. De tekst is het eerste deel van het 23e, het laatst gelezen vers. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. We zingen van lied 764, de versen 1, 2 en 3. 764, 1, 2 en 3.

0: na de verkondiging.
1: Thema horen en zien zingen we van lied 764, de verzen 4, 5 en 6. Gemeente, we begonnen deze dienst met het zingen en het lezen van psalm 65. Een heilspsalm, een lofpsalm, een lofprijzing. Een lofprijzing aan de Heere onze God, die ons al dat goede geeft wat we op aarde hebben. En wat is dat in onze tijd? Heel veel. Wat kunnen we mooi doen en laten wat we willen? Zeker in deze vakantietijd, waar er extra vrije tijd is. Extra vrije tijd om erop uit te trekken. Dat hebben wij ook gedaan de afgelopen maand, de maand juni. In het begin was het koud en we hebben een vouwwagen, dus de buitentemperatuur is ook de binnentemperatuur. In het begin was het maar 15 graden. We hadden een kacheltje, maar dat kon niet volop aan, want dat konden de stoppen van het camping niet verdragen. Dan vlogen de stoppen er weer uit. Eerder wisselde ik wel eens de stekker om, maar dat is natuurlijk niet zo netjes. Dan zit een ander zonder stroom. Dus het was veel erop uittrekken, veel fietsen, wat we graag mogen doen. En we stonden op de camping in Hoge Heksel. Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar dat ligt bij Wierden. Het is een heel klein dorpje. En ik ging daar op zondagmorgen naar de kerk. En ik heb me verbaasd. Verbaasd, enorm verbaasd. Vol was die kerk, stamvol. Met heel veel jongeren. Heel veel jongeren waren komen luisteren naar de dominee. Die dominee heette A.C. Borsje. En het was een gereformeerde bondsdominee. Dat kon je wel horen en liet hij ook wel merken. Maar het was opvallend hoeveel jongeren er in die kerk waren. Er was geen enkele lege bank in heel die kerk. Het zat stamvol. En de dominee sprak krachtige woorden. Hij sprak de jeugd aan. Heb je al gekozen in het leven? Heb je gekozen voor de Heer Jezus? En hoe heb je je dan gedragen in het leven? Ik dacht, dit is de toepassing van de preek, horen en zien. We horen het woord van God en we zien om ons heen, ja, zien we er wat van in onze samenleving. Soms maar bitter weinig. Hij sprak met name de jongeren aan. Hij zei, als je nou gisteravond hebt volgegoten met alcohol, kun je dan vanmorgen hier zondag in de kerk zeggen en zingen, ik wandel in het licht met Jezus? Hij liet de vraag onbeantwoord, maar het was duidelijk wat hij bedoelde. Dat de leer wel goed is, maar ons leven steekt er vaak zo bitter weinig bij af. Het is in ons leven zo vaak anders. Dat bedoelt de Heer Jezus ook met die gelijkenis van de zaaier, zoals het genoemd wordt. Maar het gaat eigenlijk over de grond waarin dat zaad valt. Daar gaat het over. En er valt zaad in goede grond, dat draagt vrucht, 100-voudig, 60-voudig, 30-voudig. Maar er valt ook zaad op de weg en dat wordt vertrapt. Het wordt niet in goede grond gezaaid en het heeft dus geen oogst. Dat is bij ons ook zo. Je hoort een preek en als je regelmatig in de kerk bent, dan hoor je heel wat preken. Wat onthoud je ervan? Wat doe je ermee? Dominique van Binsbergen in Stien zei dan, ik heb in mijn leven al zoveel preken gehoord. Ik probeer uit iedere preek één zin te onthouden. Dan onthoud je al heel wat, tenminste als je 50 jaar preken hebt gehoord. Dat is heel wat. Proberen de kern te vatten. En die kern is dat het heel verschillend is. Dat mensen ook heel verschillend zijn. De één neemt het woord aan, de ander heeft aarzelingen en er is ook iemand die het volkomen afstoot, die er niks van moet hebben. Dat merk je om je heen. Mensen zijn steeds minder betrokken bij de kerk, ook hier, overal eigenlijk. Alleen daar in Hoge Heksel was dat toch wel wat anders. Wat de mensen in wat een lange diensten duurde langer dan anderhalf uur. Zolang houd ik u hier vanmorgen niet vast. Anderhalf uur, want er was ook nog voorbereiding voor het heilige avondmaal. De dominee las ook dat hele, nou ja, ouderwetse, zware avondmaalsformulier voor de helft. En daarna kwam er nog een heel lang dankgebed, waarin die alle gemeenteleden die in verpleegtehuizen en ziekenhuizen waren opgenomen, ook apart weer noemde en omschreef zo'n beetje wat ze hadden. Ik denk, De Heer onze God moet wel goed luisteren om dit gebed te verstaan. Want bidden is niet een veelheid van woorden, maar het gaat om de intentie. Het gaat om de intentie waarmee de Heer Jezus dat koninkrijk van God heeft gebracht op deze wereld, waartoe hij het zaad uitstrooide. En het viel langs de weg. Het viel tussen doorns en distels. De rijkdom van de wereld, zei Jezus, die verstikt het. En dat is bij ons denk ik ook wel zo. Wat hebben we het allemaal goed hier met elkaar in Friesland. In ons Frieske volkslied staat de tekst: het beste land van Ierde. Nou, waar wil je nou nog beter zijn dan hier? Er is gewoon geen betere plek. Hebben wij ook zo ervaren. We zijn 10 jaar in het buitenland geweest. 5 jaar in Drenthe en 5 jaar in Groningen. Toen hadden we het daar wel bekeken. En zijn we teruggegaan naar dit prachtige land. Het mooiste land. Het beste land van Ierde. Wat hebben we het hier goed met elkaar. Tenminste, als je wat om elkaar denkt. En als je wat wil delen met elkaar. En wat kun je veel delen. Dat kun je doen bijvoorbeeld in de supermarkt. Ik doe de boodschappen, mijn vrouw vult het lijstje in. Ik vergeet wel eens wat en dan zeg ik gewoon wat onze vorige minister-president zei. Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Dat heb ik doorgestreept, maar niet gepakt. Maar ja, dan ga ik er nog een keer naartoe. Er was een man voor mij bij de kassa en ik zag wel dat hij ongeduldig was. Die had 1 potje in zijn hand. Ik zei, joh, mooi wel even eerst. Ik heb volle meer op een band te lezen. Joh, heb maar 1 ding. Hij plaatste het potje op de band. Ik zag dat het mierenpoeier was. Ik zei, over de mier staan 6 spreekwoorden in de Bijbel. Het begin in het boek Spreuken. En het eerste spreekwoord is, ga tot de mier, gij luiaard. Die man schrok een beetje. Hij zei, ik ken u niet zo goed, ik weet niet of u lui of bent, vast wel niet. Want ja, u bestrijdt de mieren, dus dan bent u ook wel actief. Maar dat staat in de Bijbel. Hij keek nog wat verontwaardigd, betaalde en ging weg. Er stond aan de andere kant van de kassa iemand zijn boodschappen in te laden. En die kwam ik later in Stiens nog even een keer weer tegen. Hij zei, wat had u die man mooi tuk met dat spreekwoord over de mier. Hij zei, hij was wat verontwaardigd. Ja, ik zei, maar dat moet het evangelie doen. Hè? Dat roept verontwaardiging op, dat roept onze aandacht op. Daar ga je op in. Ik had het natuurlijk niet vijandig bedoeld, het was gewoon maar even, wat mij betreft, de mensen zomaar even een lolletje. En dan kun je laten blijken dat je wat van de Bijbel weet, dat je probeert als christen te leven. Dat is moeilijk in onze hedendaagse samenleving. Dat was ook moeilijk in mijn naam, het dorp waar ik 23 jaar predikant ben geweest. En dat dorp was heel sterk verdeeld. Je had de staatsen, dat waren de mensen die niet naar de kerk gingen. En de fienden, dat waren de mensen die naar de kerk gingen. Ze hadden alles verdeeld, zelfs de tafels in de voetbalkantine. Daar zaten de fienden en daar zaten de staatsen, mensen die niet naar de kerk gingen. Ik zat eerst aan de verkeerde tafel. De tafel van de staatsen. Dominee, je zit aan een verkeerde tafel. Ik zou die tafels met een eigen net. Ja, maar de mensen die erbij zitten, denk je het om. En die ben het geliek. De kerkelijken voelden zich toch een beetje verheven boven de mensen die niet naar de kerk gingen. Ik zei, ik blijf hier mooi zitten. Dan kan ik ook eens horen wat die staatsen van de dingen vinden. En dat zei ik dan zondags ook al in een preek. Mijn vrouw zei, dat moet je niet te vaak doen, want dan krijgen de mensen daar een hekel aan. En dat moet niet zo zijn natuurlijk. Mensen moeten geen hekel aan de preek krijgen. Dat is niet de bedoeling van de verkondiging. De bedoeling van de verkondiging is dat het zaad, het goede woord, dat dat in goede aarde valt. Dat we ons openstellen voor de boodschap van het koninkrijk van Jezus Christus, ook vandaag. En juist in deze wereld, waar zoveel haat en nijd is, in het klein en in het groot. In het klein. We hebben het programma De Rijdende Rechter. Meester Visser doet uitspraak. Het gaat om onbenulligheden wat mij betreft meestal. Over een heg of een schutting die een beetje verkeerd staat. En daar doet meester Visser een uitspraak mee over. En dan zegt hij, daarmee moet u het doen. Hij is de rechter. Hij bepaalt het. En ze hebben zich er maar bij neer te leggen. Zo kun je natuurlijk niet als mens, als christen in de wereld staan. Je hebt begrip op te brengen voor de mensen. Er zijn mensen die het in deze wereld moeilijk hebben. Heel wat mensen. Kijk maar eens in Leeuwarden, hoeveel daklozen er zijn. Kijk maar en luister maar naar de mensen van het Leger des Heils, al het straatwerk wat ze doen. En kijk maar eens naar Ter Apel, waar ik ook predikant ben geweest. Het was mijn tweede gemeente. En ik zie de afschrikwekkende beelden van het asielzoekerscentrum. Toen ik er stond, was het nog een NAVO-depot. Stonden daar die grote Amerikaanse tanks, die onderhouden werden door de mensen uit Ter Apel. 200 arbeidsplaatsen waren daar. En de tanks gingen weg. En de mensen waren hun werk kwijt. Toen is het een asielzoekerscentrum geworden. En mensen hebben er al last van. Lang niet allemaal, maar soms wel. Want ook daar zijn mensen in die niet het goede voor de medemens willen doen. En het goede bedoelen. Die zijn onder alle mensen, ook in ons land, net zo goed. En misschien nog wel veel verschrikkelijker. Tegenwoordig is het aantal aanmeldingen zo groot dat de mensen in het gras moeten slapen. Iemand zei, het is een schaamte. Mensen moeten zich schamen in ons land. 18 miljoen mensen en niet eens plaats voor 40 of 60 vluchtelingen. Ze worden van hot naar her gesleept. Dan biedt de gemeente weer een sporthal een nacht aan. Ze moeten weer terug. Ze moeten weer buiten de poort gaan wachten. Wat is dat verschrikkelijk als je daar bent. Ik ken gemeente daar een Syrisch predikant. Hij was predikant in Aleppo. En dat dorp, die stad, is helemaal verwoest door de troepen, door de Syriërs, door het Syrische regeringsleger. Van zijn kerk is bijna niks overgebleven. Ook de pastorie is kapot. En driekwart van zijn gemeente is gevlucht. Hij zei, ze bepalen tegenwoordig in Den Haag dat Aleppo een veilige plaats is. Hij zei, ik kan er niet naar terug. Ik zou niet weten wat ik daar moet doen. En zo is het natuurlijk ook. Als driekwart van je gemeente gevlucht is, kerk en pastorie in puin liggen, wat moet je dan doen? Ik zou het hem niet kunnen raden wat hij moet doen. Bij de ingang van de poort, want ze bleven samen in de kerk achter, heb ik ze naar dat asielzoekerscentrum gebracht. En dat is verschrikkelijk. Je ziet de poort opengaan, de mensen gingen naar binnen en dan zie je de poort weer dichtgaan. Zit je weer opgesloten. Opgesloten en maar wachten, wachten en wachten. Die procedures kunnen ongelooflijk lang duren. Dat moet wat mij betreft veel sneller, dat de mensen zekerheid krijgen. Mogen ze hier blijven, ja of nee? En als het nee is, dan moeten ze terug. En als het ja is, dan moeten ze behoorlijk worden opgevangen. En niet op deze manier. Er is ook in ons land nog heel wat goed werk te doen. En dat is er ook vaak plaatselijk. Er zijn altijd mensen die niet in de stroom van de samenleving kunnen meekomen. En ze worden uitgesloten, ze staan aan de kant. En ze verwarren aan de loketten met al die vele hulpdiensten en die onnoemelijk ingewikkelde regelingen die er allemaal in ons land zijn. Er is hulp, dat is in theorie altijd waar. Maar je moet die hulp wel weten te vinden en aan te spreken, zodat je ook daadwerkelijk geholpen wordt. Want hulp is nodig. Dat zag de Heer Jezus ook in zijn tijd, toen hij hier op aarde kwam om het koninkrijk van God te vestigen. Hij zag de mensen. Hij hield halt bij alle mensen. Hij sprak alle mensen aan. Dat doe je lang niet allemaal altijd, tenminste ik niet. Bij mensen die wat lang van stof zijn, dan ga je soms even een hoekje om. Dan ga ik even achter de garage staan, want als die met zijn verhaal begint, dan ben je wel een half uur kwijt en daar heb je soms geen tijd voor. Dat mag ook best, denk ik. Daar doe je weinig kwaad mee. Maar het is wel van belang dat je de verhalen van die mensen hoort. Dat er het pastoraat is, dat je mensen opzoekt namens de kerk. En dat de diaconie hulp verleent namens de kerk. Dat is en blijft noodzakelijk. Ook in onze samenleving van vandaag, waar zo heel veel geregeld is. Eigenlijk zijn er veel te veel regels. We verdrinken in de regels. En we zien de regels aan, maar we zien de mensen niet meer staan. Zo is het vaak. Jezus zag de mensen staan. Al die zieken die hij heeft geholpen. Mensen die in het leven vastgelopen waren, Jezus helpt ze weer op weg. Jezus biedt hulp. Hij geeft kracht en steun ook in ons leven, het leven van iedere dag. We mogen ons gedragen en gesteund weten door onze Heer Jezus Christus. Bij alles wat we in de naam van het evangelie doen en laten. En dan zullen we horen tot het koninkrijk, dat het goede zaad, het zaad dat in goede grond valt en dat enorm kan groeien. 100-voudig, 30-voudig, 60-voudig, zoveel aren komen eraan. Wat is Christus rijk en wat deelt Hij van zijn rijkdom uit? Ook vandaag, ook in onze samenleving van vandaag, ook hier in Blaja. Hij wil er zijn met zijn hulp en met zijn kracht. We staan er in dit leven, gemeente, nooit alleen voor. Soms kun je dat gevoel hebben. Ik sta er alleen voor. Ik moet me hier zelf maar mee helpen, maar je bent nooit alleen. Christus is bij je. Hij geeft ons zijn geest, de geest van hulp en kracht. De geest ook van een vooruitzicht. Het blije vooruitzicht. Dat Christus terugkomt op deze aarde. Dat Hij deze aarde eens vol zal maken van heel, van heelheid en vrede. Dat de vrede zal stromen vanuit Jeruzalem over heel de wereld. Dat lijkt vandaag heel ver weg, maar het is misschien ook heel dichtbij. Dat weten we niet. We mogen vertrouwen op Jezus Christus. Want Gods wegen zijn niet onze wegen, zegt de profeet Jesaja. Ze zijn hoger. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En zijn gedachten zijn dieper dan onze gedachten. God bepaalt wat er in het leven gebeurt. God bepaalt wat er in de wereld gebeurt. Hij is ons tot hulp, tot steun, tot troost, tot sterkte. Dankzij Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Hem zij alle lof en dank in eeuwigheid. Halleluja. Amen.

We gaan gemeente over tot de dienst van de gebeden. Eerst danken we, dan doen we voorbeden. Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. En we besluiten onze gebeden met het bidden van onze Vader. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor al uw rijke zegeningen in ons leven. Dat we een kracht van u ontvangen hebben. Dat we vanuit die kracht mogen leven, iedere dag opnieuw. Wat een groot voorrecht, Heer. En dat we ook doen in een land waar vrijheid heerst. Waar we vrij onze opvattingen kunnen uiten. En daarom, Heer, bidden wij u vanmorgen in het bijzonder voor de vervolgde kerk. Voor het land Noord-Korea. Waar christenen zo heel erg te lijden hebben van vervolgingen. Er zijn 380 miljoen van onze broeders en zusters die worden vervolgd vanwege hun geloof. En Noord-Korea loopt daarbij voorop. Een land waar het verboden is christen te zijn, waar het levensgevaarlijk is om ook maar een bladzijde van de Bijbel in je bezit te hebben. Waar mensen sterven van de honger, waar geen medicijnen zijn. Heere onze God, ontferm u over dat land en wil daar ook hulp en kracht geven. Zo bidden wij u voor alle medewerkers die uw woord uitdragen over heel de wereld. Medewerkers in de zending, in het werelddiaconaat. Heer onze God, sommigen zijn al heel lang werkzaam op eenzame plaatsen. We denken daar zo weinig aan. Het leven lijkt voor ons zo goed en zo mooi te verlopen. Heer onze God, wilt in het bijzonder die mensen gedenken die hulp en steun en kracht nodig hebben. Ook in ons land. Wilt u al het werk van de hulporganisaties zegenen. Het werk van het diaconaat. Heer onze God, wees dat in alle facetten nabij. Ook onder ons, ook hier ter plaatse. Wilt zo, Heere onze God, ons, wilt u zich ontfermen over onze regering, onze koning en koningin, onze bestuurders in land, provincie en gemeente. Heere onze God, er zijn zoveel die niet naar u vragen. En ze moeten wel het land, de provincie en de gemeente in wijsheid besturen. Geeft u hen uw onmisbare wijsheid. Want de kennis van u is het begin van alle wijsheid. Heer onze God, wij danken u dat we vanmorgen daaruit uw woord weer over mochten horen. Dat u er bent, dat u ons hulp en kracht geeft. Dat we er nooit alleen voor staan. Maar dat u altijd aan onze zijde bent. Met hulp en kracht, met steun en sterkte. Heer onze God, ontferm u zo over heel de wereld en alle mensen. Wilt u datgene wat we in de stilte van deze zondag tegen u zeggen, horen en verhoren. Heere onze God, hoor en verhoor, zo al ons bidden. Ook als we al die gebeden mogen samenvatten in dat gebed dat de Heer Jezus Christus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onder orgelspel hebt u nu gelegenheid om de gaven te geven. De eerste rondgang is voor de zending en de tweede rondgang voor de kerk. En daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel lied 376, de versen 1 en 2.

Nu de kerkdienst is afgelopen, gaan we door met een diverse selectie aan muziek en geestelijke liederen. Als eerst volgt Godzegen voor jou, gezongen door Sela. Veel luisterplezier gewenst.

En met het prachtige lied Wat de toekomst brengen mogen, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Wat uw zorgen, vreugde of verdriet ook zijn, ga met hem, geleid als een kind, aan zijn hand. Dit was voor deze zondag het programma In Tjerke Tjinst op RTV NOF. Als u meer diensten terug wilt luisteren van de gereformeerde kerk De Haven uit Blaja, dan kan dat via hun website www.kerkdehavenblaja.frl. Volgende week zondag vanaf 9 uur is In Tjerke Tjinst er weer. Luistert u dan ook weer? Mijn naam is Johan Kooistra en vanmorgen deed ik de techniek en presentatie van dit programma. Ik wens u en jullie een fijne zondag en Gods onmisbare zegen voor de komende week die voor ons ligt.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
7: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
6: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
9: en Opel.
10: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
8: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
2: en Opel.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
10: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
13: Pakken. Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Dit is RTV NOF.
16: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Voor een vrolijk begin kun je altijd goed aankloppen bij muziek van Jean-Philippe Rameau. Ik heb gekozen uit enkele delen uit zijn opera Dardanus.

Ik wil u graag meenemen in de zoektocht naar de achtergronden bij het langzame deel uit het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Dit stuk wijkt in vele opzichten erg af van de alle andere langzame delen uit de concerten van Beethoven. Je hoort felle unisono door het orkest gespeelde aanzetten. Unisono wil zeggen dat alle instrumenten dezelfde tonen spelen. En die worden dan beantwoord door akkoorden van de solist, de pianist. En gedurende het stuk neemt de spanning tussen die twee steeds verder toe. Hoewel ik het stuk al vanaf mijn tienertijd ken, kwam ik er pas recent achter dat er een relatie zou kunnen zijn met het verhaal van Orpheus in de onderwereld. Dat stuk werd in de tijd toen Beethoven deze compositie maakte erg vaak gespeeld op de straat in Wenen. En het gaat ervan uit dat Orpheus zijn geliefde Eurydice uit de onderwereld wil bevrijden, maar aan de poort wordt ontvangen door drie pittige dames, de zogenaamde Furiën. En hij moet eigenlijk smeken om naar binnen te komen. De orkestpartij zou dan de Furiën verbeelden en de solist de smekende Orpheus. Hoe dat tegenwoordig wordt vertolkt, laat ik u graag horen in de opname van pianist Hannes Minnaar en orkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend.

Ik laat u ditzelfde stuk nog een keer horen, maar dan in de uitvoering van de pianist Robert Levin. Hij speelt niet op een moderne concertvleugel, zoals Hannes Minnaar, maar hij bespeelt een pianoforte. Dat is een instrument dat in de tijd van Mozart en Beethoven heel gebruikelijk was en waarop je nog veel zachter kunt spelen dan op een moderne concertvleugel. Het idee van dat Orpheusverhaal werkt hij ook nog verder uit door de akkoorden niet als akkoord te spelen, maar de noten achter elkaar te zetten, wat je dan arpeggio noemt. En daarmee verbeeldt hij eigenlijk dat Orpheus op zijn harp speelt. Nogmaals het vierde deel in de uitvoering van Robert Levin.

Orpheus, die smeekt aan de poort van de onderwereld. Heerlijk om na zoveel jaren deze verklaring te vinden voor het langzame deel uit het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Mijn eerste kennismaking met operamuziek kwam door het VARA-programma Het Puik.

liet opnames horen van sterren die al lang overleden waren. En een van de prominente gasten was altijd de tenor Enrico Caruso, overleden in 1921. Hij was in zijn tijd een geweldige stertenor en is bekend gebleven omdat hij een van de eerste was die ook heel veel opnames heeft gemaakt. Hij was afkomstig uit Napels en vandaar wellicht zijn voorkeur voor het volksliedje Addio a Napoli, Vaarwel aan Napels, Enrico Caruso.

Fanny Mendelssohn Hensel, de bekende zus van Felix Mendelssohn, was niet alleen een begenadigd pianiste, maar ook op componeergebied heeft ze haar sporen verdiend. Zo schreef ze een pianocyclus waarin ze aan elke maand een stuk wijdde. Dus een verhaal van 12 composities en nog een uitgeleide. Ik laat u het nummer van december horen. En daarin zit het kerstlied verwerkt, Vom Himmel hoog, da kom ich her. U hoort Liana Serbescu op de piano.

Aldus december uit de pianocyclus Das Jahr van Fanny Mendelssohn. De vierde symfonie van Tchaikovsky is een vierdelig werk. En in elk deel wordt een bepaald thema uit het leven van Tchaikovsky weergegeven. Het tweede deel, daar schrijft hij het volgende over. Het zijn herinneringen aan mijn kinderheid, die bitterzoete emoties oproept, gevoelens van intimiteit en tegelijkertijd onoverbrugbare afstand. Tchaikovsky, symfonie nummer 4.

meeste muziek van Antonio Vivaldi zou je amusementsmuziek kunnen noemen. Het hapt zo lekker weg en er zit niet heel veel diepgang in. Een getuige daarvan is het concert voor cello's en strijkers, RV 531. En daarin kunnen Jojo Ma en Jonathan Manson zich heerlijk uitleven op hun barok cello's. Het Amsterdam Barok Orkest staat onder leiding van Ton Koopman.

0: En de Snijders kun je rustig een muzikaal multitalent noemen. Ze is thuis in heel veel muzikale genres, maar in het begin van haar carrière maakte ze furore met Franse chansons. Een van mijn favorieten uit die tijd is het lied van Barbara, Die quand reviendras-tu. Zeg me wanneer je terugkomt. Wende Snijders.
1: Voilà combien de jours

ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer.

0: Visma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoojong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
5: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
6: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
6: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Mij Toeke Camerabewaking. Het oer zegt horen in en rondom jouw bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Nou, bentjes, dik hier wat door je?
4: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
3: Schitterend.
5: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
10: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
12: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
13: De Friese Motorfiets!
12: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
14: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
15: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op de friesemeubeljongens.nl.
14: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
12: Wij hebben haal- en brengservice.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
20: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
19: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
18: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetze. De komende 2 uur maken wij er weer een gevarieerd muzikaal programma van met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met de volledige versie van de polka Baritone in der Nacht in de uitvoering van Blaaskapel Leanka uit Schwieberdingen. Dat ligt dan weer in het zuidwesten van Duitsland. En u herkende de beginmaten natuurlijk al, hè, van onze openingstune. Dan vervolgen we nu met de Tsjechische versie van een wals die u bij ons vast wel eens heeft beluisterd onder de Duitsstalige titel Kerne denk ich an die schöne Jahre.

Het is vakantie. En tegenwoordig kunnen we via Polar Steps in een digitaal reisdagboek de vakantiebelevenissen van onze familie en vrienden haast letterlijk op de voet volgen. Maar vroeger was het een goede gewoonte dat je vanaf je vakantieoord een kaartje stuurde, hè? Weet u dat nog? Met de hartelijke vakantiegroeten. Zo moeten ook de 7 muzikanten van het Oostenrijkse blaasorkest Eine Kleine Dorfmuziek gedacht hebben in hun polka Grüße nach Holland.

Nou, dan vervolgen we met een... ik heb staan vrijgezellenlied van de Moravische Blaaskapel Mistrinjanka. Want de letterlijke vertaling is eigenlijk... Ik ben een alleenstaande zoon. Ja, dan ben je eigenlijk geen vrijgezel, maar een wees eigenlijk. Hè? Maar goed, de Tsjechische titel... Jasu Sinek Svobodni. En bij optredens van een Tsjechisch cymbaalorkest... horen we ook vaak folkloristische liederen die zo klinken. Dus het klinkt toch net even wat anders dan we gewend zijn in blaasmuziek in Metzen.

Nou, wat opzwepend was dit weer, hè? Dan gaan we nu even een bezoekje brengen aan Devin. Hè. Dat is een stadsdeel van de hoofdstad van Slowakije, Bratislava, waar de rivieren de Donau en de Morava samenvloeien. En om deze plek te verdedigen is hier een tiental eeuwen geleden een kasteel gebouwd, het Devin Kasteel, waar nu nog een ruïne van over is. En de componist Adam Hudets inspireerde tot de volgende polka. Het is een opname van de Zuidema Kapel, de Devin Polka.

De Böhmische componist Karel Vácek componeerde de polka Pro Jamilku. En Frans Bommel arrangeerde deze polka en gaf het de titel Zwei Tränen. Ernst Mors en zijn originaal Ekelende Muzikanten zetten hem op de plaat. En wij gaan naar deze versie luisteren in Blaasmuziek im Herzen. Het wordt dus de polka Zwei Tränen.

Malachije is een historische regio in het oosten van Tsjechië. De regio Moravië-Silesië, dat grenst ook aan Polen. En het gebied staat bekend om zijn traditionele ambachten, een rijke geschiedenis en prachtige natuur. Waaronder de Beskiden, dat is weer dan een bergketen die door Malachije loopt. En ook hier zijn blaaskapellen en één daarvan is Kota Ranka. En zij vertolken hun folklore intens. Zo beluisteren we in het lied met de betekenis wij walachen, mi walachie.

Ja, toch prachtig mooi. Een mooi lied. Mi Walashi. We gaan vervolgen met een instrumentale Ekelende Polka van Ernst Morsoen zijn orkanaal Ekelende Muzikanten. Het zijn zonnige klanken in Zo wie der Sonnenschein.

In Kubinice, bij de Moravische hoofdstad Brno, is een blaaskapel met de naam Slatanka. Nou, u weet wel, hè, Slata, dat betekent goud. En de muzikanten die hebben zich de Slatanka genoemd. Dat is dan weer naar de gouden beek die door Kubinice stroomt. Nou, goud water, ja, je zou er iets bij voor kunnen stellen, vooral als de zon er zo mooi op schijnt. Nou, de 11 muzikanten van deze blaaskapel, Slatanka dus, zijn koppig en dwars. Het liefst gaan ze tegen de draad in. Tenminste, dat willen de 2 zangeressen en zangers ons laten geloven in hun vertolking van de vrolijke polka Budu Tutsovat.

Nou, dan vervolgen we met een verzoekje van Corné. En dat is de Morgenpolka, maar dat is dan in het Tsjechisch Radistjanka. Het is een gezelligheidslied. Wij hebben hem met Vinotjanka ook op het repertoire staan. En dan staat er boven dat we het met bravoer moeten gaan uitvoeren en ook zingen. Snaam, Jato's naam, Nikdo raad, Nenni saam. Gaat over sfeer en gezelligheid. Genieten geblazen.

Nou, toch heerlijk. We kunnen hem zo meezingen. En weet je wat ook leuk is? In Lochem is dan, hè, u weet wel, dat is de standplaats van Vinotjanka. Daar gaat 5 augustus een fietsvierdaagse plaatsvinden. En een van die 4 dagen, dan treden wij daar met Vinotjanka op. Leuk, ik heb er nu alweer zin in. Belooft ook nog eens mooi weer te worden, dus wie weet. En dan hebben we een mooie polka voor u klaarstaan. Dat gaat over het Moravische plaatsje Kiev. En folklore is een onlosmakelijk onderdeel van Kiev en zijn inwoners natuurlijk. En dat vinden we terug in de mentaliteit van de lokale bevolking en in het karakter van traditionele gebruiken. Volop volkskunst, kleding en muzikale expressie. We gaan naar de markt in Kiev op de klanken van blaaskapel Tufaranka in de polka Po Kijovskim Rinuku.

Nou, aanvankelijk heette de blaaskapel van Kido Hen Kido Hen und seine Böhmerländer Musik. Maar na 5 jaar veranderde de naam in Kido Hen und seine Skoldene Blaasmuziek. Nou, dan worden het vast wel gouden klanken hoor. In de volgende polka, het is een hele vlotte, met de titel Larissa.

Nou, de naam van de volgende blaaskapel die we gaan beluisteren is Driatomanka. En deze naam is afgeleid van de naam van hun dorp Driatome. En dat ligt dan weer in het grensgebied van Slowakije met Tsjechië. En dan aan de Slovaakse kant, hè. Dus laten we gaan luisteren naar blaaskapel Driatomanka. Naar hun vertolking van de polka Vtom Driatomske Rakitie.

Ja, beste luisteraars, dan maken we zometeen eventjes plaats voor het nieuws. Maar daarna zijn we natuurlijk graag weer bij je terug. Dat zeg ik het voor de zekerheid maar weer even bij. De klanken komen van de Sakvitska-polka van Blaaskapel Bohemir Kamenikovi Musikanti.

0: die doen nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
4: Oh,
3: ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
5: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
3: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
2: WOQS.nl.
7: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
8: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
7: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
8: Ja?
7: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel in Den Bosch.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Alles voor in en bij het zwembad.
10: Max Voordeel in dat bad.
13: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
13: Schitterend.
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: De pannenkoektrein!
19: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? depannenkoektrein.nl.
20: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
20: baarsmazitcomfort.nl.
22: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Dromeesje mij in beheining.
6: Mark Woon, CA Plus, een certificaat, hè?
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

Ja, beste luisteraars, welkom terug bij nog een sfeervol uur blaasmuziek wat regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. We zijn begonnen u met een instrumentale mars van Anton Gelle om zijn Scherzachtale blaasmuziek te begroeten. De titel hiervan is dan ook de Blaasmuziek Cruise March. En dan vervolgen we met een wals waarvan de letterlijke vertaling van de titel luidt: ik zou graag mijn hart bij dit meisje willen uitstorten. En in het lied staat de jonge man op het punt om zijn land als soldaat in het leger te gaan dienen. Ja, en hij moet dus afscheid nemen van zijn geliefde, van zijn ouders, ook van zijn geboorteplek. En het naderende afscheid in het lied wekt in deze roerige tijd van nu, ja, allerlei emoties op. In de wals, Gtelbich Divca, Wibo Vjedjet.

waar het precies aan ligt in dit lied, ik weet het niet helemaal. Maar ik krijg toch een brok van dit lied in mijn keel. Op de een of andere manier. Ontroert het me. Waar muzikanten zijn, daar ontmoet men aardige en vrolijke mensen. En deze vrolijke en uitgelaten sfeer klinkt door in de polka die door Bertolt Kiechler gecomponeerd is. En hij was weer de trompetist bij de Scherzachtaler blaasmuziek. De titel van de polka is Auf der Musikantenhütten.

Nou, we vervolgen met een polka van Blaaskapel Boudwarka. En die gaat over de dames van Trebonje. Hè? En nou zijn wij in onze vakantie ook in Trebonje geweest. Maar wat er nou opmerkelijk is aan die dames, dat heb ik niet kunnen ontdekken daar. Het waren gewoon leuke dames wel, maar goed, die zijn hier ook. Hè? Maar in ieder geval, het is wel een leuke polka, de Trebonski Panenki.

luisterde, geloof ik, hier en daar een ondeugende ondertoon. Dus ja, misschien zijn die dames uit Trebonje aan de ondeugende kant. Hè? Zullen we het daarbij laten? En van de omgeving van Trebonje gaan we naar de meren in de West-Allgäu. Het gebied tussen de Alpen en de Bodensee. En hier werd in vroegere jaren volksmuziek beoefend die gemaakt was, speciaal gemaakt was om op te dansen. En van de muzikanten van Allgäuer Bauernmuziek gaan we luisteren naar de Marsch der Tapferen Schwaben.

De traditionele dorpsfeesten zijn niet voor niets ontstaan. Neem nu de kermissen, de merkes bedoel ik dan, die in Friesland vroeger belangrijk waren voor het vinden van een vriendje of een vriendinnetje die misschien wel je toekomstige levenspartner zou kunnen worden. Zo ging het in Moravië dus ook. In het lied Sadni Nema Fraja Renku wordt er door de vrijgezelle jongeren lustig op losgeflirt om maar niet alleen achter te hoeven blijven.

Slagwerker Klaus Schwertzler richtte in 2005 met nog 6 muzikanten zijn eigen blaaskapel op met de naam Alpenblech. En zij vertolken de Beumische muziek weer op een heel ander, nou ja, zeg maar gerust professioneel niveau. Zoals we gaan beluisteren met de betoverende klanken van de Flügelhornzauber.

Nou zeg, wat inderdaad een hoog niveau, zullen we zeggen. Prachtig, doen we niet zomaar na. In de Borkowitska-polka wordt gezongen over het leven in het piepkleine Zuid-Boheemse plaatsje Borkowice. Nou ja, dat ligt vlakbij Soberslav. En daar was altijd het Kubes-festival. Nou, en dan Ladislav Kubes, die componeerde deze polka en zijn blaaskapel Veselka voert het uit de Borkowitska-polka.

Nou, ben ik een liefhebber van mooie rozen. Hè? Ik vind het prachtig. Pioenrozen, maar ook gewoon andere rozen in alle kleuren en maten. En er zijn ook wilde rozen. En dat noem je dan in het Tsjechisch noem je dat Šipková růže. Dan hoeft een wilde roos, die term hoeft niet alleen maar op die bloem te slaan. Hè? Een wilde roos kan natuurlijk ook een dame zijn, bijvoorbeeld. Hè? Waar je dan verder een hele hoop bij kan bedenken. En daarover gaat deze polka eigenlijk die we gaan beluisteren. Hij is van Vinočanka, de Šipková růže.

Nou, als je de titels mag geloven, wat er soms wordt bedacht door de muzikanten, dan zou je denken dat ze allemaal hartstikke ongelukkig zijn. Ze spreken verlangen uit en noem maar op. Allemaal dingen die misschien een beetje onbereikbaar zijn. Nou, zo ook met dit Oberkleine nummer. Want het heeft de titel Heute träumt wir vom Glück. Maar dat moet je eigenlijk alle dagen doen, hè? Nou, laten we luisteren naar die Almrausklang.

Oei, nou, na dit muzikale uitstapje laten we ons aan de oever van een verkoelend bergmeer even meeslepen op de klanken van de wals Am Bergsee.

Nou zou je kunnen zeggen dat Dirk en ik een beetje verslaafd zijn geraakt aan de Tsjechische volksmuziek. Hè. Trouwens niet alleen de Beumische en Merische blaasmuziek, maar ook de cimbaalmuziek vinden we prachtig. De liederen geven vaak de weemoed en ook plezier van het leven in vroegere tijden weer. De vertaling van de titel van de polka die we gaan beluisteren is Verslaafd aan de klanken van de muziek. Nahodech muzika viravala.

Nou, zelf zou ik de titel Hoed Nietzsche eerder koppelen aan hout, hè? Hoed, denk ik dan maar, H-U-T, Hoed Nietzsche, ja. Dus eerder aan hout dan aan metaal. Maar de vertaling van het woord Hutnitsky, dat is metaalbewerking. Dus ik veronderstel dat de 16 muzikanten van de Alpenwind Blaaskapelle met de Hutnitska Polka een ode aan de metaalbewerkers in Tsjechië brengen.

En dan vervolgen we met een mooie wals waarin het voortkabbelen van het leven. Ja, wat kan je daar allemaal bij voorstellen, hè? Maar het doet me een beetje denken aan de serie van tegenwoordig op televisie, Woeste Grond. Hè? Daar kabbelt het ook zo'n beetje door. Er zijn wel bepaalde hoogte en ook dieptepunten. Maar toch, alles gaat zo'n beetje zijn gangetje. En dat gaat ook zo in het lied Jivotem Yit. Yeah.

Ja, Nasgledani, ja, dat betekent eigenlijk tot ziens, on chen. En dat gaan wij nu eigenlijk ook doen, want wij gaan afkondigen, beste luisteraars. We hopen dat u weer heeft genoten van deze blaasmuziek in Herzen. Want dan zeggen we gewoon volgende week weer. Maar voor nu nemen we afscheid op de klanken van de polka Liebe und Musik. En zeggen op zijn Tsjechisch gedag, Nasgledani.

0: maken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
13: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
12: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
14: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
15: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
16: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
15: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
16: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Twa oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
19: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. In het zuidwesten van het land zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. De branden worden aangewakkerd door een hittegolf. Ook de populaire vakantiebestemming Cap Ferret is getroffen. Die regio staat bekend om zijn wijngaarden en trekt veel toeristen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
0: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
21: WOQS.nl.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
16: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
24: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
21: WOQS.nl.
25: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
26: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
27: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
28: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
29: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
28: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
30: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
31: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
21: Dit is RTV NOF.
32: My No Gospel.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, goeie met je. Ik ben er weer mijn heel, ja, drie uren. Om de klok van 4 uur, mijn Gospel Time. Ja, een programma boden voor gospelmuziek, actuele informatie en ik weer een blijde bjatskip de trogene. Wat ken ik dan van een beetje? Nou, in het derde uren, tussen 4 en 5, dan zag ik even wat er in agenda zit. Ik heb nice oren, vervolgde broers en zussen. En ik weer een bemoediging. En natuurlijk een soort muziek. En in het tweede oren, tussen 3 en 4, heb ik weer een verhaal uit het libben van Speurtje, mijn naam, doet het nog een BMW en ik muziek eromheen. Maar in dit eerste oren ben we nou tussen 2 en 3, dan kan ik weer verder met de belevenissen van het volk, die het onder leiding van Mozes en Aaron, eigenlijk onder leiding van God, als slavenvolk bevrijd binnen uit Egypte. En ja, uit het boek lezen we verder, uit het heilige verhaal verteld voor het Friese volk. En natuurlijk aan de Ekwermpsalm, maar eerst muziek. Ik ben begonnen met Philip Craig en Dean. It is so sweet to trust in Jesus. En ik ging verder met Christian Verwoerd, met een nummer wat heet Wat een Wonder.

Psalm 19. Een psalm van David voor de koordirigent. De hemelen vertellen over Gods grote eer en de wijde luchten spreken over zijn scheppend werk. De dag vertelt het aan de dag en de nacht geeft zijn kennis door aan de nacht. Het is duidelijk dat dat geen echte woorden zijn. Het is immers niet te horen. Toch spreekt de hele schepping over God. Die taal hoort men over de hele wereld. Het is alsof God een tent heeft gemaakt voor de zon die 's morgens blij als een bruidegom naar buiten gaat en zingend zijn weg betreedt als een gevierde held. De zon wandelt elke dag van het ene tot het andere einde van de aarde. Alles ter wereld ervaart haar stralende gloed. De wet van de Heere is feilloos en goed. Zij verandert ons leven. De woorden van de Heere zijn altijd betrouwbaar. Ze geven wijsheid aan de onwetende. Het bevel van de Heere is een vreugde voor ons hart. Het gebod van de Heere is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht. Het ontzag voor de Heere is rein en kan altijd blijven bestaan. De voorschriften van de Heere bevatten louter waarheid. Zij zijn altijd rechtvaardig. Ze zijn veel kostbaarder dan goud en zoeter dan de zuiverste honing vers uit de raad. De knecht van God neemt ze ernstig en leert ervan. Het houden ervan levert de rijkste beloning op. Wie kent elke zonde? Vergeef mij ook mijn onbewuste zonde. Ik ben uw dienaar, Heere. Bewaar mij voor overmoed. Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven. Dan kan ik pas echt naar uw wil leven en zal ik niet zondigen. Ik bid u, Heere, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil mag zijn. Heere, u bent mijn rots en mijn bevrijder.

Ja, dat weer de gospelgroep Young Spirit. Ze komen uit Eurum en ze zongen het nummer Vader, U bent goed. En nou ga ik een nummer klaarzet van de CD uit de serie Opwekking voor Jongeren. En dat wordt uitvierd door de Free Forever Band. Het nummer To Know Your Name.

To Know Your Name, dat wie de Free Forever Band. Ja, en dan ken je hem nou aan het jaren naar de Nederlandse band Havenmaai, maar het noemen Delivered from the Hands of Pharaoh. Dat je het over het volk wat in Egypte, ja, eigenlijk slavenvolk willen we hier. En God had hun bevrijd. Ik geef aan het volk ik weer oor ze ben bevrijd en dan geef de reis verder. Maar eerst de band Havenmaai, Delivered from the Hands of Pharaoh.

0: Dum.
1: Ja, dat weer de band. Half Mile Might noemen bevrijd uit de handen van de farao. Het volk is bevrijd uit de handen van farao, het slavenvolk. Eigenlijk onder leiding van God. Mozes en Aaron die gingen voorop en die deden wat God zei. Ze zijn bevrijd, ze zijn al op reis en op een gegeven moment weer te eten nek op. Maar toen had God zware gevaren kwakkels, dat ze werd genoeg vlees te eten heren. En toen kwam het manna alle dagen behalve op de Sabbat. En dat had ze kregen en ook je reis werd verder. Naar Refidim. In een mars die de dagen dworen tegen het volk van Israël. Uit de woestijn, ja, en het volk, dat waren de nakomelingen van Jacob, maar er waren ook oren meegong. Ze tegen uit de woestijn van Sin naar de grote, vruchtbare deling, die letter de namen kregen van Refidim. Daar waren hele steppen tussen Egypte en Horeb, geen beter plak om te resten. De romte van water weder en van geers voor de bissen. En ja, zeggen de naar uit om bij de bronnen haar tinten op te zetten. Maar toen ja dicht bij de deling kwamen, die het blikken dat oren haar voorwest dienen. Een afdeling, Amalekieten, hier hem naar wijen

het in een griene vlakte en soers van zelfs het plak net romje wollen van dit slavenvolk uit Egypte. De Amalekieten stammen nog van Esau af en hierna doch zal net op het been van Jacob staan. Dat deed ze het oors neert op, dicht bij de lokjende oase, maar nog in de tware steppen moest het volk het kamp opslaan. Wol een zwier stik weer dat, naar de lange reis. En doet ja merken dat er zelfs geen wetter weer op dat plak. Waren ze voort weer opstandig en smierten het ark erheen en gingen naar Mozes ta. Maar het kind toch net zijn ze een kamp opzetten dat geen wetter is. Jo is dan wetter en dan is het dus goed. Ja bedoelden dat Mozes, die tot zoveel wonders dien hier op Gods bevel, nou zelfs maar eens vanwege komen moest. Die man, die het wetter in Egypte sloeg, dat het een bloed verwoorde, kon hij het zon van een steppen net slaan, dat er wetter uitkwam? Hij kon in elk geval worrels besiekje. Scherp wies de Mozes had er jochten. Wat wolle je mij mee, dat je bij mij komen om wetter? Je weet wel dat dat van de Heere komen moet. En dat ik niet ken uit mijzelf. Jim heeft je de Heere mij dat dwingen. Je mij wel oppassen dat zijn griem net oplaagt. Dat hielden ze doedags en een skoft houden ze haar stil. Maar mij het opzetten van de tinten einde het net hut en doet de zinnen nog glunnen waard en het laatste wetter oprekken, waren ze al heel vergriemen. Driegend met de voeten oprollen, stieren ze om Mozes heen. En van de brutaalsten kriepen al naar Stien. En vergriemen zijn ze. Haven jem u vaak uit Egypte opviert om u en uw vrouw en ben sterren te letten van het oost? Mozes wist net meer wat het dwaan moest. En in die grote neid rapen ta God. Wat moet ik dus met dit dof hoedig volk? Het scheelt net volle of jij zullen me stienigje. Ik deze keer wil God haar weer helpen. Hij zei net naar de zonde van het volk. Hij tocht maar alleen naar ons zijn eet, die te zwaard hier en aan het rapen van zijn vrouw Mozes. En hij lei hem op naar de rots te gaan en daar op te slaan. En zo tegen ze doe in optocht naar de hege rots. Waarop met de stok, die het een slang wijst hier, roende man Mozes. Voort naar hem kamen al de artsen en daar efter het gewone volk. Zuiver bang zagen ze naar Mozes op. Sa heeg en streng zier het stier daar. En het wie deer stil door de stok deel sloeg op een rots. En daarmee breek de hutte stjen rots iepen. Het wetter broerde eruit. En het waard een stream als van een rivier in de winterrein. En alle keer dronken ze, lits en grut, oud en jong, zat ze net weer dronken hier in de zoend de dijs van Mara. Het wordt lang voor het elk zijn paard hoorn hier, en voor het alle flessen en zekken oerrennend volwieren en dus kammen de meest naar dags. En ja namen haar voor dat het nooit, nooit weer zou zoen. En op dat stuit meende ze het echt. Als het haar goed ging en je hier neerne verlet van, dan wie het nog net zo min volk, dacht Mozes. Maar als het geen roem, dan wierden ze krekt als de ben. En ta een ontinken aan haar zonde, neemde Mozes dat plek Massa en Meriba. Want, zei er, hier hebben ze God hiefke, en met mij en Aaron zie het. Nog de wetten weer, gingen ze mijn nieuwe moed weer aan het werk om het grote kamp in te rochtsen. Maar het weer nog net eer is goed in water, doet er dat wat vreselijks baden. De Amalekieten, die het net zetten konden dat Israël nou wetter hier en net meer van haar bronnen afhong, voelen het kamp onverwachts van Eften aan. Een tal vrouwen en ben water slaven mij viert, en verskate mannen voelen in een onverwachte strijd, nog vurig dat je wienen van een lange reis. En lang vat de Israëlieten mijn man en macht opzetten kamen, wie het onheil abad, en wienen de vlugge rovers alweer verdoen in haar kamp in de oase.
Het hie ik al heel hard doel net wijst om de streetje en het hele volk om te gaan. Ja, woon iedere keer weer van die onverhoedse uitvallend waan en roofje en moordje in de verhoping dat de Israëlieten dan wel bang worden zoenen en waarom gaan. Maar dit weer Mozes zijn doel net om voor Amalek te wieken. God woe zijn volk naar de horen blieren en geen volk, hoe wreed en driest het wijze mocht, zo ertussen komen. Die valse been van Esau wienen van efter een onvallen op vrouwen en been. Maar het volk Jasjarel, Israël, zo haar oewinnen in een eerlijke, voele strijd. God roep Jozua, de zoon van Nun, een man die gongens jonger wie als hij zelfs, en laai hem op een leger geer te roppen en dit on te vieren tjene vijan. Het duurde net lang of Jozua hier een fikse leger binnen was. Jonge kerels meest, bewapenen en uitrest dat de strijd. Moon moet hem de strijd omgaan, gebeurde Mozes. Ik zelfs ben te oud om mij te gaan, maar zolang het duurt, zal ik op die heuvel daar staan en bidden. En de stok, dat ik de rots mij slaan heb, zal ik mij nemen. En zo baden het toe, de oren dijs. Wils Jozua met zijn strijders tegen Amalek optreek, stier Mozes achter hem op een heuvel. Deze reis hier geen opdracht van de Heere en het wie hem net daar zijn dat zijn volk het winnen zoe. Dat namens de inmoediger beer. De woende stijf omheeg naar de hemel. En zolang te der stier de beide handen omheeg, boppen de griezen hollen, ging het eronder in een vlakte goed en dwong Jozua de vijand te bek. Maar doet zijn handen wurig waarden en hij de stijf even zakje liet, doe woen Amalek. Het wie of God zei ze woe, toen nou Mozes, doe als dit zelfs op die nomen. Doe soers mij din gebed de kampslag winnen. Het kin, maar dan moet dat bidden, ek on ien wij terugjen. Doe als de stijf mij op de heuvel nomen, Mozes. Bid dan mij die stijf en ik zal die jaren. Het kan wel zonder worden. Jood moest toen mij de handen bidden. Doe, begreep Mozes, dat er gons wat op hem namen hier. En vaak zou elk oormeisje nog moederleers worden wezen, maar hij houde vol. De stok zou net weer zakje, net jeder als die rovers binden, moest voor goed verslijn wezen. Hij roep aan Aaron en Hur, die er uit vastzag aan mij namen hier op een heuvel. En jij bracht een steen dat erop zitten koe. En doe, elke onderzijde steunde ze hem de eermen. Hij zag bleef zijn handen vast, de hele kleurde met je los. En doet lang omlet de zinnen onderging, wie Amalek verslijn. Mozes zijn krijft wie brutsen en jij vlechten de steppen nee. En neer had Israël bij Ravidim nog bij de Horeb wel last van haar hoorn. Ja, de kruis van de Amalekieten weer brutsen. Na de slag kwam God tot Mozes en spreek. Schreeuw dit verhaal in een boek en scherp je Jozua in dat ik Iris het ontdenken van Amalek verdeel jezelf onder de hemel wij. Omdat jij het eerste volk wijst hebben dat mijn volk zo vals onvallen had. Het weer naar dit wondertoneel op die heuvel, dat dit plak de naam kreeg van Ravidim. Steunsels betjut dat, want daar hierne ze Mozes steunt, die lange zwieren daai. En na deze eerste blierde oorwinning, wist het volk het dan maar, dat het meer van Mozes bidden als van Jozua's vjochtje komen moest. In dezezelfde tijd kregen Mozes in Ravidim bezoek van zijn kwanheid Reuel, de priester uit de stam van Midjan, die hem zijn vrouw Zippora en zijn zwan Gershom en Eliezer waarom bracht. Nou Reuel jet hier wat God, on Israël dien hier, woe nog eens met Mozes praten, en hij vond het beter dat Mozes nou zijn vrouw en ben, die de destijds voor Jod stuurt hier, weer bij hem naam. Ja, spreek een teken vreunlijk mijn wander en Mozes vertelde alles dat er in Egypte beleven hier. En zijn kwaanheid zei roen uit dat er nou leeuwde dat God machtiger weer als alle oren goden.
De dijs daaron hadden Mozes zit hij om het volk te rjochtsen. En heel de lange dij kamen ze bij hem bij allerhande kwesties, lietse en grutte. Reuel joeg hem door de rier om net weer rjocht te spreken over allerhande lietse zaken, maar om vertrouwde, verstandige mannen te kiezen die de rjochter wijzen zoen oor 1000 en oor 100 en oor 50 en oor 10 en die zelfs alle eenvoudige kwesties beslochtjen konen. Alleen aan mijn grote, wichtige zaken konen ze dan bij Mozes komen. Mozes zegt wel in dat dat een wijze rier weer. Het waard hem zat toch al te drok en te zwier. Hij had de rier van zijn kwaanheid dien en al die jaren dat het volk in de woestijn verkeerde, is dat doe ik zo bluwen. Want zo vier oorwikken gaan we verder hoe het verder gaat met het volk op reis. En het volgende noem ik gaat ik oor een reis. En dat wordt zong door de band Sozo en het gaat oor de grootste reis.

Het weer een twa nummers achteren. De eerste weer de grootste reis van de band Sozo. En daarna Soon Return met nummer I Can Only Imagine. En nu ga ik een nummer klaarzetten van de cd Wij Danken U van Remco Hackert. Ik ga kozen voor het nummer Houd Me Dicht Bij U.

dat weer Remco Hackert met het nummer U bent mijn doel. Ja, het eerste oren gospeltime op deze snijn, 26 juli, zit er alweer op. We moeten aan zijn even onderbreken voor reclame in het journaal, maar dan ben ik er weer. Maar nog een heel oren vol muziek, een verhaal uit de Bennetiet van Spurgeon, een psalm, ja, volle meer. Zo zei ze, hast toch iets voor dit programma? Kist ook altijd even een berichtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. En hast een mooi noemen, dan zei ze van, hey, dat wil ik wel graag een keer jaren. Kist ook een berichtje over insturen. Ik sluit dit eerste uur al met Esther Timms. Mijn leven is zeker in Gods hand. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
8: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus. Time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
13: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
15: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
18: En van speelgoed tot feestartikelen.
17: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
18: Max Voordeel in Den Bosch.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: Alles voor in en bij het zwembad?
18: Max Voordeel in dat bad.
20: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
21: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. De politie heeft gisteravond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor zware mishandeling. Twee Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Bij aankomst van de politie waren omstanders een van de slachtoffers aan het reanimeren. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij één persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
25: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
24: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
26: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
27: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
28: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
28: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerik. Maar bestel kan tot
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
14: Dit is RTV NOF.
15: Mijn Gospel Time.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, ik ben er weer. Alle snijtemetjes van 12 tot 4 uur. Live vanuit de studio in de Westerijn op RTV NOF. Ja, en ik dit uur heb ik weer een soort muziek. Ik hou van een psalm. En ik hou weer een verhaal, mijn naam. Uit de Bennetiet van Spurgeon. En nog een bemoediging. En ik denk al vierde mijn muziek. Ik ben begonnen dit uur met Twyla Perez. Maar het noemt God is in Control. En ik geef vierde mijn Esther Timms. In het vorige uur ik nog een heel lit stukje draaien van het nummer. Ik dacht, ik pak hem nou. Gewoon even heel dol. Mijn leven is zeker in Gods hand.

Psalm 30, een psalm van David, een speciaal lied voor de inwijding van de tempel. Ik geef u alle eer en lof, Heere, want u hebt mij uit de put gehaald. U zorgde ervoor dat mijn vijanden geen leedvermaak over mij konden hebben. Naar u heb ik geroepen om hulp, Heere, mijn God, en u hebt mij hersteld. U gaf mij het leven terug en redde mij van de dood. Ik hoefde nog niet te sterven. Laten al zijn volgelingen psalmen zingen voor de Heer en zijn heilige naam loven en prijzen. Want zijn toorn duurt niet lang, maar zijn liefde mogen wij ons hele leven ervaren. 'S Avonds is er droefheid, maar 's morgens klinkt gejuich. In mijn onnozele overmoed dacht ik altijd dat mij nooit iets zou overkomen. Want Heer, ik was door u gezegend, tot ik merkte dat u zich voor mij verborg. Vanaf dat moment vond ik geen rust meer. Ik riep u, Heere, en ik smeekte u om genade. Wat heeft het voor zin mij te laten sterven als ik begraven word? Het stof kan u niet eren en prijzen of vertellen over uw trouw. Luister toch, Heere, geef mij genade. Och, Heere, wilt u mij helpen? U veranderde mijn droevig gebed in een blij danklied. U nam mij mijn rouwkleding af en bekleedde mij met vreugde, zodat ik voortdurend lofliederen voor u zou zingen, Heere, mijn God. Ik zal u altijd blijven prijzen.

Ja, dat is Psalm 30 en die wat zo'n terugkool Simcha. En dan kies nou jaren naar de ronde uit prijs bent, maar het noemer alles is mogelijk.

Ja, dat weer even een vreemd einde van het noemer. Alles is mogelijk van de Ronduit Praiseband. Ja, dan ben ik nota aan het verhaal uit de bennetijd van het leven van Spurgeon. En ik ga van een beetje kozen voor het verhaal dat Kit oer Charles doet een jonkje weer, maar doe maken er schulden. Wat badde de doe? En wat zei de Bijbel? Er staat een heel kwart tekstje boven. Romeinen 3 vers 8a. Zijt niemand iets schuldig, staat er. Charles die zit op skwallen. Hij wie 6 hier. Hij moest zijn eigen potlood meenemen. Maar die rekende er altijd kwijt. En ja, wat is het makkelijk om dingen kwijt te rijden. Sofine is wel wat moeilijker. Ja, en op het ei doe weer de wer al zijn potloden kwijt doet naar skwalle moest. Ja, en zonder potloden dwarde hij ek net naar skwalle gien. En hij dwarde het ek net om zijn heid hem vertellen dat ze weer kwijt wie. Ja, wat moest Charles nou dwaan? In het dorp werd er rennen wie een winkel west van alles keerpje koerst. Nutjes, keek, ballen, maar ze hadden ek potloden te keep. Maar Charles hier er niet aan, want hij had geen geld. Hij wie al heel vaak in die winkel west en hij wist dat die oude vrouw die achter de toonbank stier wel eens iets meijoeg aan jonkjes en famkes en die hadden dan letter voor betalen. Charles dacht bij hemzelf, het wordt al heel gauw krisfeest. En ik weet wel heel zeker dat ik dan ik weer wat geld krijg. Ik zou best vragen kunnen of ik nou vast een potlood krijgen kon en dat ik dat dan letter aan haar betalen kon. Hij viel er dan net echt noffelijk bij, maar hij ging toch naar de winkel en vroeg aan een vrouw wat er betocht hier. Ze vond het goed en ze koet Charles toch maar een potlood naar de winkel, naar skwallen gaan. Maar nou hier er wel een probleem. Charles hier schulden. Hij hier nou een potlood, maar van binnen is net, hij weer er toch net heel nog blij mee. Ja, en hoe het zijn heid er op het duur ooit achterkam is, dat weet ik net. Maar in elk geval jeerde hij hoe Charles aan een potlood kwam weer. En hij het weer leuk. Hij joeg Charles een flinke uitbrander en zei dat meisje haar lippen verknoeide.

als ze schulden maken. Een jongen die nou een penny schuld hier, zou op een dag makkelijk 100 pond schuld hebben kunnen. Ja, en weer pennies en poen, want hij wen in Engeland. Ja, dan zou de letter in de gevangenis terechtkomen kennen. En zijn familie de schande maaitje. Doe nam de heid van Charles Spurgeon in mij naar de winkel. Charles rond de hele wijd lang te goelen en hij schaamde zich verschrikkelijk. Want hij hier nou het gevoel dat Elsnien in het dorp wist dat er schulden hier. Heid betellen om de vrouw in de winkel, de pot leert. Maar het wie wel een wijze les voor Charles, die er nooit weer vergeten zou. Ja, misschien ook voor u. We kunnen maar het beste proberen om net één geld schuldig te wezen. Als graag wat keerpje woest, als graag wat haar woest, spaar je er dan maar voor tot als het genoeg geld hast om het te keerpjen. De Bijbel zei erover, zijt niemand iets schuldig. Ontzaf hier deze wijze les uit het leven van Charles Spurgeon. De Exodus Roadbands is jongen nou het nummer Halleluja.

dat weer Exeter's Road bent met het nummer Halleluja. En dan ga ik nog een nummer klaarzet van Gospel Choir Lightning Stars. Die komt met Ure Terpsis, jongen, het nummer Ik heb een liefde ontdekt.

Ik heb vuur, na het voor vuur, en dat wat zong terug, nou weer. En Brian Doersen die zong nou, halleluja, your love is amazing.

Dat wie je Brian Doris mij het nummer Halleluja. En hoe die bijzondere liefde van God. Dat de daar terug. Ja, begin gewoon vanzelf te zongen en hem te prijzen. Gerard Troost, hij zong nou together met Miranda de Vlieger een duet. Het nummer God van Genade.

Dat weer Gerard de Getrooste, Kjerre mij, Miranda de Vlieger, Maya Duet, God van Genade. Ja, en na 12 uur zit er ook al bijna weer op. Aans een reclamejournaal, maar daarna ben ik weer nog een uur. Maar onder andere nog wat, ik zeg nog even wat er in agenda zit. Nijs, hoe is vervolgd, de broers en zussen en een heel soort muziek. Ja, ik zou zeggen, hast u iets voor dit programma of dat stinkt? Hey, dat is een mooie noemer, dat we ook wel eens jaren. Wat eigenlijk nooit voorbij komt, stuur gewoon een mailtje daar over naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, en ik sluit al met een noemer van Brian Dorksen. Come, now is the time. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met een krulsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Dromeesje mij in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus een certificaat, hè?
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baasmazitcomfort.nl.
18: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
21: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie twee hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
23: De
0: salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Let hem gaan, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
24: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
6: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
25: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.
27: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
25: Cooking because we love it. Jan Koeks for you. Dat is catering.
28: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
29: En van speelgoed tot feestartikelen.
28: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
29: Max Voordeel in Den Bosch.
30: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshien.
28: Alles voor in en bij het zwembad?
29: Max Voordeel in de Wald.
31: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
32: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
33: Zo, dat ziet er gaaf uit.
32: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
34: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
32: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
35: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
21: Dit is RTV NOF.
36: My No Gospel Time.

Dat weer Cindy Petter, maar Patty mij het noemen. No other name but Jesus. Ja, goeiemiddag. Je doet juist naar Gospel Time, een programma boren voor gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijdsmetjes van 2 tot 4 uur live vanuit de studio hier in de Westerrein op RTV NOF. En dit is alweer het laatste uur om de klok van 4 uur. Dat betekent dat ik straks zeg wat er in de agenda zit. En ik haf nice hoe is vervolgde broers en zussen. En ik haf nou ook weer een psalm uitzocht voor in dit uur. En natuurlijk een soort muziek. En dan ging ik allemaal verder. Ik ging verder met Joke Buijs. Ze zongt over die stad met paardenpoorten.

Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, dus ik heb alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee. U bereidt heerlijk eten voor mij waar mijn vijanden bij zijn. U behandelt mij als een persoonlijke gast. U zegent mij overvloedig. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren. En daarna mag ik voor eeuwig bij u wonen, in uw huis.

Ja, dat wie Martin Brand, maar ik noem mijn herder. Een nummer van zijn cd Nieuwe Woorden. En daar haak ik nou een nummer klaarzet van Gospel Do Your Promise, Abba Vader.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en het is Notiet voor Nijs. Oeris vervolgde broers en zussen. En van een beetje het verhaal van Ling. En Ling wennet in China. Ja, en Ling, dat is om veiligheidsredenen net haar echte naam. 15 jaar Lin trouwde de Chinese Ling Mai Song. Een huwelijk weer net goed, maar dat veroren doet het stel een tjerke bezocht. De bjatskip van hoop, leefde en verjouwing rekte us in uze brutsenheid. Het stel kreeg al heel het verlangen om het evangelie, de bjatskip, met je familie te delen. Maar doet ze begonnen te vertellen hoe de Heerde God stierde verhoudingen op scherp. En doet ze op een dag weigerde om mij te dwaan om de traditionele vooroude verering via het hek heel lof van de dam. Het stel wat buitensluiten troch hun familie. Jarenlang houdt die situatie stoon, maar doe badde er een wonder. Het zwantje van Ling en Song waard heel slim ziek nadat er gif dronken hier. 10 dagen lang hong zijn leven onder zitten treetje, totdat het droog gebed van de gemeente van Ling genas. Doet de skwanheid van Ling, de dwarpsjamaan, dat zeg, doe gooit er een neerklap als geen wierook afgoorden en hij de varwerpen het huur ziet. Onder druk van deze reactie kamen vervolgens tientallen familieleden ter bekering. Ling vertelt dit alles tijdens een discipelschapscursus. Ze deelt haar getuigenis vrijmoedig. Maar als de lokale partner van Open Doors vreegt naar de rol van de oerheid in haar leven, dan slaat ze heel nog dicht. Ze dwat alleen nog maar heel angstig, heel zachtjes te fluisteren. Ze vertelt hoe de christelijke gemeenschap werd deel van uitmaakt, groeide. Maar die groei die lokt nou de aandacht van de autoriteit.

Heel vaak binnen er invallen waarbij het christenen oppakt worden en ook ondervraagd worden. Ling in haar gemeenteleden moeten dan ook heel tijd de tijd en de locatie van haar bijeenkomsten verorien om ze net opmerken te worden. Ling dwaat zelfs net met de partners van Open Doors uit te spreken via WeChat, omdat de autoriteiten haar berichten lezen kunnen. Ze dwaat alleen nog heel stiekem de bijeenkomsten van de partners van Open Doors te bezoeken. En zonder dat ze daar iemand van op een hechte brengt. Worst om mij bidden dat God haar beschermt tijdens haar bezoekjes, zodat ze groeien kan in haar leeuwen en steun krijgt en de vaart dat ze er net meer alleen nog vasteert. Ja, en bid en dank God voor het wonder dat haar zoontje leven bleef en voor het wonder dat zo volle familielijn van haar Jethro ter geloof kwamen. En vraag je aan God of hij dat echtpaar beschermt je wil. En bid dat ze groeien mij in geloof, hoop en liefde. En ik zoek zij ze bloe, ik bid van mensen gewoon om diegene, gewoon dichtbij. En ik voor de gemeente. Wees toch in bis voor de voorgangers, voor de eltenier, gewoon voor die eigen omjouwing. Hoe belangrijk als het is, want het is heel belangrijk. Ja, en soms denken we dat het niet jouwt, maar ik zelf wil ik dat er enorme kracht van u keert. Dan geven we nou via mijn muziek. Ik ga even noemen kleerset van gospelgroep De Godspel. Die kwamen uit de Westerijn. Die hebben nog een heel mooi cd hier lezen, The Spirit of God. En ik ga kozen voor het nummer When You Are a Soldier.

When You Are Soldier, een nummer van gospelgroep The Godspell uit de Westerrijn. En ook is hier een uitnummer Leef uit het licht van gospelgroep Amphora.

dat wie amfora mij het nummer Leef uit het licht. En dan heb ik nou even een herkennenpuntje alvast. Want er is weer heel wat te blijven op Lauwe Zoog. En er staat ook de Witte Tent. Die staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat in Lauwe Zoog. En daar gaan ze van Jonne ook weer een sing-in. Dat begint van Jonne om 11:08 en er wordt meiwerking verleend door Tahila. Dat die voorheen de zanggroep Noordermannen zit erbij. Dat is dus van Jonne om 11:08 in de Witte Tent op Lauwse Oog. En die zit bij het Noordergat Lauwse Oog op het terrein van Staatsbosbeheer. Na je ouderin is de koffie, thee en limonade. En de entree is vergeefs. Elsen in is daar dus ook van. Hartelijk welkom van Ione. Soon returns, jongen, when the light turns the dark away.

Ja, dat weer de band Soon Return, maar het nummer When the Light Turns the Dark Away. Ja, dan heb ik nog even een berichtje binnengekregen van de Bijbelse Bron. Die organiseren als een zomerconferentie die wordt houden 21 tot en met 23 augustus. Het thema is Leven in profetische dagen. Die organiseren ze tegen mij camping daar op Houtwiel. Dat is een prachtige nieuwe zomerconferentie. En als nou het hele weekend komst of voor een specifiek onderwerp, bist van harte welkom. Nou, er zijn inspirerende sprekers: Dick Wolbers, Theo Niemeyer, Jaap van der Schoor en Geert van der Woude. En er zijn ook boeiende lezingen. Indrukwekkende film, de meerskippen in ontmoeting en het is op een prachtige locatie. En dan ik nog een item over de Bijbelskwallen. Die begint eind augustus weer op 6 verschillende locaties in Nederland. Onder andere ik in Broeksterwoord en in Drachten. Nou, voor meer informatie over deze beide items, over de Simmerconferentie en de Bijbelskwallen, sjog op de website van bijbelsebron.nl. Dan heb ik nog een nummer klaarzet van Factor 7 Live in Concert. Het nummer Psalm 151.

Ja, dat weer Psalm 151. En ik neem het eigenlijk wat verkeerd van welke groep het is. Het is van de band Seven. En ze zijn live in concert. Het weer een live nummer. Ik te jaren met applaus. Maar dat komt van de CD Factor 7. Dan ga ik nog een nummer klaarzet van de Kids Cruises. Jongen, eeuwig duurt uw trouw.

Dat weer naar de Kids Crew, maar het nummer eeuwig duurt uw trouw. Ja, en is, dan zit deze drie uren durend uitsturing van Gospel Time daar ook al bijna weer op. Maar ik zou zeggen, ze blijf lekker jaren naar deze stuurder. Want straks, na reclame en journaal, dan neemt Harry Nienhuis het weer van mij oor. Dan is hij er weer met zijn programma Geloven en Beleven. En daarna, van 6 tot 10, nog een oorke mijn programma Woordklanken. Ja, en dan is er met een café mijn Jitse Schreegaarders rond de klok van 9 uur. Dus nog een heel soort te blijven op RTV NOF via de radio. Hast u iets voor dit programma? Kun je altijd een mailtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Dat kan een agendapunt zijn of een onderwerp of een mooi nummer was stinks. Dat wil ik wel graag eens een keer jaren. En natuurlijk kun je agendapunten ook terugsturen naar agenda@rtvnof.nl. Want dan wordt het ook geplaatst op onze website. Ja, ik vond het fijn dat ze van een beetje weer wijwierst. Orenwieken zijn om 2 uur hoop ik u weer te wijzen. Maar je nieuwe uitsturing van Gospel Time. Ik wens je daar nog een hele goede snijn. God zegen en graag ontzien. En ik sluit al maar Elvin Slaughter. Maar het nummer I Believe. Graag ontzien.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heelendal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets.
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
11: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
17: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
18: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
17: NOFPC.nl.
1: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus, time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
22: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
23: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
22: Schitterend!
24: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
22: Buitengewoon, Ludema, voor al jouw mighty-dreamen.
21: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
0: Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam één vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
9: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Trommeestje mij in beheining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord, uit Jestenaitjerk.
31: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
32: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
31: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
33: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
34: Zo, dat ziet er gaaf uit.
33: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
35: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
33: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
31: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
36: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Dit is RTV NOF.
37: Mijn no, geloven en beleven.

Goedemiddag, luisteraars. Hartelijk welkom in deze uitzending van Geloven en Beleven. Vanmiddag heb ik een aantal korte lezingen voor u afgewisseld met geestelijke liederen. Ik begin met het lied Gouden Harpen Ruisen.

In het boek dat Matteüs geschreven heeft, staat dat Jezus zei: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Veel radio- en televisieprogramma's worden betaald vanuit de reclameopbrengsten. Het is ongelooflijk hoeveel miljoenen daar per jaar voor op tafel worden gelegd. Onze consumptiemaatschappij raakt nooit verzadigd. We hebben altijd weer honger naar nieuwe en nog mooiere dingen. Het lijkt een beetje op het drinken van zout water. Je krijgt er alleen maar meer dorst van. Jezus sprak ooit van een honger en dorst waarmee mensen te feliciteren zijn. Het was en is een honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat bestaat ook. Mensen die zich niet kunnen verzoenen met alle onrechtvaardigheid in deze wereld. Ze liggen er wakker van. Wat is er ontzettend veel krom in deze wereld. Het onrecht lijkt te zegevieren. Jezus sprak daarover in zijn toespraak over het Koninkrijk der Hemelen. Mensen die tot dat koninkrijk behoren, zo leerde hij, krijgen die honger en die dorst. Geloven in Gods koninkrijk houdt in dat je je nooit kunt verzoenen met al het onrecht en al deze onrechtvaardigheden die er in de wereld is. Je wilt je ertegen verzetten. Verzetten is alles wat krom is, ook in je eigen leven. Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. Wie gelooft, maakt daar ernst mee, verlangt daarnaar, bidt daarvoor en vecht ervoor. Ook in je eigen leven. Alwetend Vader.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. God te kunnen zien is een wens van velen, voor sommigen een voorwaarde om te kunnen geloven. Het is ook erg jammer dat wij God niet kunnen zien. Alleen, hoe komt dat? Ligt het aan God of ligt het aan ons? De Bijbel zegt dat het aan ons ligt. Wij zijn niet zuiver van hart. Want, zegt Jezus, wie zuiver van hart zijn, zullen God zien. En dat is een belofte die al tijdens ons leven wordt gerealiseerd. Koning David zag God, zijn sterkte en heerlijkheid, heel vaak in de tempel. Wat is dan zuiver van hart zijn? Zuiver van hart zijn is schoon zijn van buiten en van binnen. In alles gericht zijn op God. Als ons hart onzuiver, onrein is, zullen we God niet zien. Zorgen voor een zuiver hart is geen eenvoudige opgave. Daar heb je de hulp van God absoluut bij nodig. En wel door onze Heer Jezus Christus. En dan, wat zie je dan van God? Ooit heeft Mozes iets van God gezien. In feite kreeg hij meer te horen dan te zien. Misschien dat wij ons mensen God veel te menselijk voorstellen. We zien wellicht zo weinig van God omdat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen wie en hoe Hij is. Misschien hebben vele mensen meer van God gezien dan zij zich ooit hebben gerealiseerd. Maar eens zullen wij God zien zoals Hij echt is. Dat leert ons de Bijbel. Vaste rots van mijn behoud.

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Ooit vroeg Mozes of hij God mocht zien. God beloofde hem iets van zichzelf te laten zien. Schuilend in een rotsspleet zag Mozes toen God aan zich voorbij gaan. Eigenlijk zag hij niet veel, hij hoorde meer. Terwijl God aan hem voorbij ging, riep God uit wie hij was. Genadig, barmhartig, groot van goedertierenheid en trouw. God is barmhartig. Als er één is die dat heeft laten zien, is het Jezus. Heel zijn hart stond voor mensen open, voor vriend en vijand. Ook heeft Jezus door middel van een verhaal verteld hoe barmhartigheid ook bij mensen gevonden wordt. Hij vertelde de mensen het verhaal van een Samaritaan die in zijn ogen ook barmhartig was. De man had zijn leven, zijn tijd en later ook zijn geld over voor een onbekende. Hij hielp zonder van de ander iets terug te verwachten. In de zaligsprekingen prijst Jezus de barmhartigen gelukkig. En zo voegt Jezus hiermee opnieuw een stukje toe aan het profiel van mensen die hem

barmhartigheid. Ze zijn ook barmhartig. Zo spiegelen zij zich in God. Ze lijken op Jezus Christus. Barmhartigheid van mensen gaat daarom diep. Het gaat veel dieper dan onze portemonnee. Het zit in je hart. In het hart van een mens die Gods hart heeft leren kennen. Voorwaarts, christenstrijders.

en met hun familie overhoop, of hun buren deugen, volgens hen ook niet. Laten we duidelijk zijn, ruziemakers passen niet bij Jezus. Jezus Christus is de vredevorst. Hij maakt door zijn offer aan het kruis vrede met God voor zondige mensen. En hij wil dat zijn kinderen ook vrede brengen. Ruzie maken en kind van God zijn sluiten elkaar uit. Toch ben je er niet als je zegt dat je met niemand ruzie hebt. Gods vrede houdt veel meer in dan geen ruzie en geen oorlog. Vrede betekent in de Bijbel leven in harmonie met God en daarom ook het welzijn van je naaste op het oog hebben. Vrede is niet alleen tegen ruzie en oorlog zijn, het is vooral ook ergens voor zijn. Het is je inzetten voor het goede, de heelheid van heel de schepping. Daarom kan er ook valse vrede zijn. Die is er als we kwaad laten zitten, ellende niet verhelpen, compromissen sluiten die niet mogen. Een gedrag dat vaak ook nog gemotiveerd wordt om de lieve vrede wil. Maar of dat nu de vrede is die Jezus bedoelt? Jezus roept ons op in te zetten voor zijn vrede. Hij wil dat zijn kinderen vrede brengen. Geen oorlog mag bij hen beginnen. Blijf mij nabij.

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Jezus sprak in de bergrede tot gewone mensen. Het brengen van vrede is niet alleen een taak voor regeringen, maar voor ons allemaal. Een wereldoorlog begint vaak in het eigen hart. Je hebt van die mensen die altijd en overal problemen oproepen en onrust brengen. Ze liggen

Jezus was na een vermoeiende dag met zijn leerlingen aan boord van een schip gegaan. De bedoeling was dat ze naar de andere kant van het meer zouden varen. Maar onderweg gebeurde er iets totaal onverwachts. Plotseling begon het meer enorm te kolken. Zoals u weet waren meerdere van Jezus' discipelen visser van beroep. Een storm op het meer zullen zij echt wel eerder hebben meegemaakt. Plotselinge valwinden uit de bergen komen vaker voor boven het meer van Galilea. Het kan er dan hevig spoken. De discipelen waren zo bang dat ze dachten dat ze vergaan zouden. Matthäus vertelt dan over de merkwaardige rol van Jezus. Hij moest wakker worden gemaakt. Verweet vervolgens de discipelen dat ze kleingelovigen waren en bestrafte daarna de storm en de wind. Toen werd het stil op het meer. Zo'n verwijt van Jezus komt hard over. Het zou onterecht zijn als deze discipelen in de dagen daarvoor niet zoveel andere dingen hadden meegemaakt. Ze hadden heel veel mogen horen en zien van de Heer Jezus. Met goddelijk gezag had hij gesproken bij de berg. Ernstig zieke mensen had hij genezen. Tal van boze geesten had hij uitgedreven. Niet voor niets liepen duizenden mensen Jezus achterna. Zijn discipelen hadden de wonderen toch meegemaakt, tot voor hen de rauwheid van het leven praktijk werd en weer duidelijk werd wat voor zwakke mensen ze zelf eigenlijk waren. Doorgrond mijn hart.

Is blindheid alleen maar lichamelijk of kan het ook geestelijk zijn? Het volgende gaat over een blinde man. De discipelen hadden aan Jezus gevraagd waarom deze man blind was. Kwam het misschien omdat zijn ouders gezondigd hadden of dat de blinde man zelf gezondigd had? Jezus geneest de blinde man op een manier die ook een les is voor ons. Aan de ene kant gaat het over een blinde man die steeds meer gaat zien, tussen aanhalingstekens. Jezus genas hem van zijn blindheid. Hij zag de mensen en de wereld om hem heen. Later ontdekte hij ook wie Jezus was. Aan de andere kant gaat het verhaal over de geestelijke leiders van Israël. Zij sloten hun ogen voor wat gebeurde en vooral voor wie Jezus was. Zij wilden niet zien. Jezus had de zieke op een heel opvallende manier genezen. Hij had modder op zijn ogen gesmeerd en hem bevolen naar het badhuis Siloam te gaan om zich daar te wassen. Het was een handeling voor fijnproevers, voor echte schriftgeleerden. Zij moeten geweten hebben dat God hen, het volk met dichtgeplakte ogen, had genoemd. Zie Jesaja 44, vers 18. En nu begon die Jezus weer. Hij had het op hen gemunt. Zij waren de mannen met de dichtgeplakte ogen. De genezing was een boodschap voor hen. Hun woede en verontwaardiging koelden ze op de genezen blinde. Zij veroordeelden de man. Hij moest maar uit de synagoge wegblijven. Zo liep de vraag van de discipelen waarom die man toch blind was op heel iets anders uit. Blind zijn had niets met zonde te maken, ook niet met zonde van zijn ouders. Aan zo'n blindheid kun je niets doen. Veel erger is het als je bewust je ogen sluit voor wat er in de Bijbel staat. Dan ben je geestelijk blind. Als ik maar weet dat hier mijn weg door U, Heer, wordt geleid.

0: Na de onderbreking van het nieuws kunt u luisteren naar het programma Woordklanken, een uur lang geestelijke liederen. Ik hoop dat u daar een goed uur mag beleven.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Lof PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Lof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Lof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: Lof PC, daar kun je wat mee.
1: nofpc.nl.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het huis past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
11: De pannenkoektrein.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? depannenkoektrein.nl.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op Seis Oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Syrisch gezin in Geesteren is voor de vierde keer doelwit geworden van vernielingen. De auto van het statushoudersgezin is vermoedelijk in brand gestoken. Eerder werden de ruiten van hun woning al 3 keer ingegooid. De gemeente Terbergen geeft het gezin extra begeleiding. De politie doet forensisch onderzoek en is op zoek naar de dader of daders. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een buitenlandse auto, schrijft het AD. President Poetin roept al jaren op om Russische auto's te kopen, maar slechts 9,5% van de kandidaten van zijn partij rijdt in een auto van eigen bodem. De populairste merken zijn Toyota, Mercedes en BMW. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tot slot nog het weer. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
24: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
23: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
25: Let hem gaan, vriezen, let hem gaan.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord uit Jesternaidjerk.
29: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
30: En van speelgoed tot feestartikelen.
29: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
30: Max Voordeel in Den Bosch.
31: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
32: De Friese Motorfiets!
31: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
33: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
29: Alles voor in en bij het zwembad?
30: Max Voordeel in Den Bosch.
33: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
31: Wij hebben haal- en brengservice.
34: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
35: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
34: Baarsmazitcomfort.nl.
36: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

Woordklanken, een programma waardoor u het geloof ook in muziek kunt beleven. Ik begin deze uitzending met het lied Jezus, mijn Heiland.

gezang 149 uit de Nederlandse hervormde bundel op de melodie van Johannes de Heer, lied 725. Grote God, wij loven.

Lied 819 uit Johannes de Heer. Ik ken een rivier. Wordt gezongen door koren uit Katwijk aan

christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus met het lied Zie ons wachten aan de stromen.

het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Met samenzang zouden wij ook eenmaal komen.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
3: Ja, echt maatwerk.
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
6: Nof PC. Nof PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Nou, bentjes, dik hier wat door je. Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. Dat is zijn vierde podium van het seizoen. Wereldkampioen Lando Norris won zijn eerste Grand Prix van het jaar. Kimi Antonelli werd knap derde. Oscar Piastri was lang leider, maar viel uit na een probleem met zijn versnellingsbak. Na de zomerstop keert de Formule 1 terug op 23 augustus in Zandvoort. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Alle operationele eenheden letten extra op de 21-jarige voortvluchtige die Europees staat gesignaleerd. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. Volgens Duitse media is de verdachte een IS-aanhanger. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
18: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
19: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
18: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
20: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
24: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
25: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
24: 'Sochtens 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
21: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
26: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
27: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
26: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
26: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
31: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
32: Tromeesje maar in beheining.
33: Maar gewoon CA plus een certificering.
31: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
34: Bakken. Zullen we even op een stoel?
35: Baasma zit comfort. Voor een noffelijke,

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Ja, lekker even alleen even een beetje bijkomen van het mooie Stonehenge juster. Oh, wie een hartstikke mooie waarbij. En wie gewoon een hele leuke die prutten netwerkt. En leuke band, jongen. Gloed wie net al te. Dat wie echt jammer. Zien de podium is nou echt een nijselkoor. Er is mij geleerd dat Soa, die man uit zijn huis, die dient dat ek. En dat had een meidje met de PA. Door ze met z'n 12 PA's huren. En dan, dat scheelt nou later in de kosten vanzelf. Dat zijn je PA huren. Maar ja, ze zien de hele dag in de gedonder met geloerd. En ja, qua opzet nou, ja, ik weet het net. Maar qua bands, het wie perfect. Mooi waar, goed eten. Smoordrok, het wie ik uitverkocht. Het is nu al bijna weer uitverkocht. Het is ongelooflijk. Ja. En een prutte stekers uitdeelt natuurlijk. Maar Stonehenge kan iedereen zowat deersteken daar. Ja, het wie gewoon een hele leuke dag. Grave, dat wie voor mij een hele waardige aansluiter. Ja, Karkas natuurlijk. Ik bedoel, die speelt lekker. Nummers van een oude platen. Reek of Future Faction en Symphonies of Sickness. Echt. En eens een keer dus helemaal. Want soms maken ze direct wel een medley van. Maar nu dienen ze gewoon, ik noem ze helemaal. Maar ja, Grave, dat wie voor mij. Bah, de waardige aansluiter. Daar heb ik gewoon echt van genoten. Wat mij afvoel, dat wie Carnivore AD. Dat, en er wie nog een worden DJ of zo, die in de derde, dat ging ik helemaal mis met geloord. Die begaan, had ik volle letter. Die kwam uit Canada, waar ik weet de namen net schrijven. Maar nee, dat je mij. Beetje van mij de techno aankomen op een death metal festival. Nee, dat hoeft voor mij net meer. Maar verder is weer hartstikke mooi. We zijn begaan met Manila Road. Heavy Metal to the World van het album Open the Gates. Ik had het album even in de hand hoor. Ik denk, zeg hem keepje, zeg hem net keepje. Dat album had ik net gekocht. Maar daarna draaien we Wildfire van Sabbath. Dat album Dreamweaver. En dat album heb ik wel gekocht. Het is een klassieker. Die stie ik al heel lang op mijn verlanglijstje. Dus ik heb hem nu gekocht. Het is een. Dat album dat stamt alweer uit 1989. Het is heel progressief. Trash. Het is van Andy Sneap. Tiet 4 vooruit in die. Maar het album, maar gewoon een grandioze, lekkere, progressieve trashplaat. Wat hebben we? Ja, we gaan prutten naaien noemers, nieuwe naaien noemers hebben. Natuurlijk de rubriekjes. De wie ik slecht nice. Ik ga ze heel vaak zongen op Waterrock. Lou Collar van Sick of It All is overleden. Hij heeft kanker. Hij is. Hij wie wil weer. Vrij, kankervrij, zeg maar. Maar dat is dus. Wil weer. Erom kan. Hij, het wie een tumor in zijn slokdarm. En. 2025 kankervrij. Maar het kan weer erom. En. 24 juli is er overleden. Natuurlijk draaien wij, noem ik even zeggen vooral, Boetenkuif. Ik ben net een echte hardcore man, maar ik ben met deze bands opgegroeid zoals Agnostic Front en Madball en wat we trouwens aan ik nog draaien. Maar zeker vooral, ik heb ze zo vaak jongen, dus Dat is krijgt even wat oors. Danny, Novelization, nieuwe single. Die spelen op Stonehenge. Ik had ze net zo'n. Op Into the Grave ik ze echt net zo'n. Maar ja, ik zeg ze vast wel een keer zien. Het is een hele vette single worden. Luister aan mij. Living in Hell heet dat nummer. Maar eerst, zeker weer al, We Stand Alone.

Ja, ja. Nolens is in Living in Hell. Ik had ze net jongen. Ze winnen de opener voor Stonehenge. We winnen pas om... Junior en ik winnen pas om... een uur zien. Dus ja, Dead Speak en... een brain casket en zo. Dat hebben we net jongen. Wat trouwens even over Stonehenge. Ik ben juster interviewd. Terug RTV Oost. Ja, wie leuk. Ze kwamen om jou. En ja... Wat ik eigenlijk alleen maar aan praten, hoe jij wist. Vat ik maar even reclame maken voor het RTV Mettelgevee natuurlijk. Dus ja, ik weet net dat het altijd gebroekt ergens wordt. Mocht niet wat voorbij komen, stuur het maar even ta. Ook het, ja, dan, ja. Mag natuurlijk even deel worden, dat is leuk. Dus, ja. Ja, we hingen het nietsjes dus. Hoe Lou Collar van Sick of It All. We draaien straks een nieuw nummer van Madball. Nieuw album. Not Your Kingdom. En dat is 24 juli uitkaan. En ja, dat is dus eigenlijk de datum wanneer het bekend werd dat Lou Collar van Sick of It All overleden wie. Sick of It All... Sick of It All, die had Madball echt wel mij geholpen om, ja, om op tour te gaan. Zij haar hun gewoon op sleeptouw naam. Dus de band Madball, ik uit New York zelf. Die had gewoon ook een hele prutte te danken aan Sick of It All. Ja, ze dienen ook mij kankerfondsen en dat ze gewoon optreden en ja, zulke dingen. Ja. Dus ja, ze zijn goed bevriend met elkaar. Dus ja, dan is het, ik wil een beetje wrang dat het album komt 24 juli uit en hij overleed op 24 juli. Ja. Je weet het nooit hoe alles rent vanzelf. Dus een nieuwe Madball zo direct en een nieuw nummer van de Amerikaanse ja, groove metal band. Devil Driver. Ride or Die draaien we straks even van het ja, nieuwe album Strike and Kill. Maar eerst Madball, Stab Wounds.

Ja, Ride or Die, Devil Driver, Vos, Sien, dan Must Even naar België, Alcatraz. Dat is ergens in begin augustus, dus dan kiezen daar Sien. Nightjes, we beginnen even terug, want hoe hel ik het aan net? En we moeten natuurlijk alles wel draaien. Fjouwer ex-leden van My Dying Bride, die richten een... Nou, je bent op Aaron Steintorp, dat is de oude zanger. Ja, mijn oud-gitarist, drummer en bassist van My Dying Bride richten ze de band Towards the Sinister op. Het is

De naam komt van hun allereerste demo van My Dying Bride. Dan hoop ik net dat het was een My Dying Bride 2.0 wordt. Dat ze oude nummers kom alsjeblieft. Dan wol mij naar werk. Eerste naam van Stonehenge. Ja, bijna van 90% uitverkocht. Noem maar weer. Crisium, Misery Index, Arthur Punisher, Arthur and Punisher, Origin, Triptychon, Beheaded, Deadhead, Extermination, Dismemberment en Scortadura. En komt ook nog bij Monkey Pup voor mij, Gruesome en Fleshcrawl. Oh ja, wel hele vette nam. Crowbar, de band Crowbar, die zei de Europese tour vanwege gezondheidsprobleem van zanger en gitarist Kirk Weinstein. Dus hij had een ene woorden kiste in een ergens in een halte te zitten en hij kan in ieder geval net spelen. Dus de hele tour is gewoon afblaast. Gus G, die vervangt Andy LaRoque bij King Diamond. Hij is nu gewoon echt de echte gitarist van King Diamond. Andy LaRoque, die had 40 jaar bij King Diamond zitten. Maar ja, hij verliet het. Maar het had waarschijnlijk misschien na je band. Lex, hoe heet die band ik alweer? Nou, kom maar bij hem. Lex Legion. Dat daar met de meidje had. Dus al je rekt mij oudleden van King Diamond. Dus ik denk dat het is. Denk je bij oer naar de lusterplaat van deze week. Ik ga hem al even inzet. Even zien. Nee. Dat is de band Spyglass. De band die komt uit Zweden. En die speel je wat. Death, Black. Het is heel erg modulieus en. Ik de goeie eigenlijk nog wel. Dat hoop ik toch wel. Komt van een album Dirt al. Ik kan er verder net zo volle hoe fine, maar het klinkt gewoon heerlijk. Spyglass uit Zweden en daarna de nekkenbreker komt deze keer net van Rosie, maar van Marcus. Rosie is een op vakantie, dus dat komt vanzelf bij. Marcus zei van gister even in van Asterix ingooien, want dat wie juster gewoon geweldig. Tuurlijk, Knights Templar Stand van Asterix. Dat is de dekkenbrekker voor deze week. Dankjewel, Marcus. Maar eerst de Spyglass.

Ja, ja, Essex. Wie is er geweldig? Ik dacht eerst van, toen ze begaan, ik denk, ja, zijn stem, dat is net al te oud. En toen ik het ermee in hoorde, ik weet het niet meer waar, ja, zei ik van, ja, het is wel een leeftijd lezen, want ja, hij is al bijna, ik wil 60 hier zijn. Ik zei het gewoon in de gang, maar ik heb het niet zo even opzocht, hij is 60. Ja, ooit begaan natuurlijk, ja, sowieso in pestilence en had een hele prutte, gewoon goeie, ja, vette death metal albums maken. Had ik nog een setje bij Bol trouwens zitten. En ja, dat is gewoon, het is, ja, Martin van Drunen is gewoon een instituut uit soorten. Krijgt dus de band Essex vanzelf. Ik nog even hoe Speeklaas. Dat noemer Dirt, het is me krek hoe ze het uitspreekt, komt van een album in Dortmund, Being and Death. Die is in 22 februari 2027 uitgebracht. Het is een debuut. Dus als dat ja, mooi voelt, dan was dat album, helle, daar zit dat nummer op. Ja, nog twee noemkes. Het Oostenrijkse Deathstorm het nieuwe album uitbracht, Cascophonies. Het is echt een laatste album, want ze horen mij op. Twee maanden later hebben we er echt al een keer eens een nummer van draaid. We draaien nu Mortuorum Flies. Het is gewoon heerlijke, ja, old school, ja, trash, beetje destruction, beetje, ja, Sodom. Het is gewoon old school, is bij mij gewoon vet geweldig. Dan I, de band Necrophobic, Fur, heet het nummer van het album Womb of Lilithu. Het was echt het laatste album van Tobias Siedegaard. Die werd er toen uitrapen, omdat hij zijn handjes net thuis horen koe. En ja, dan, de jongens die vonden het gewoon dat er vertrekken moest toen. Ze zei zeg wel eens dat het een van de mindere albums is. Ik ga alle albums in de kast. Bij mij is gewoon zo Necrophobic. Alle albums ben gewoon vet. Dus dit album ek. Jem jere mij in het tweede oeren wol ver.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice, vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NofPC, daar kun je wat mee.
1: NOFPC.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een stoel, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer een week installeren. Warmtebrengers.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
18: En van speelgoed tot feestartikelen.
17: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
18: Max Voordeel, in Den Wald.
19: De pannenkoektrein!
20: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Alles voor in en bij het zwembad.
18: Max Voordeel in Den Wald.
21: Peppe
0: Maaik ik bij Bab op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
0: baarsmazitcomfort.nl.
22: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Ja, we zijn twaalf uur wel lekker begaan, toch? Ik naar je noemers. Je bent flotsam en jetsam. Harvesting the hate. Sting onlangs nog in de oud. Maar Ad Moran. En ja, dit album dat wordt een knaller. Het komt uit op 28 augustus. Album heet Rats in a Temple. Ja. Flotsam en jetsam, jongen, die draaien al zo lang mij. Dat is gewoon, ja, altijd. Altijd. Goed. Misschien nu je 84 alweer. Daarvoor, Jan Jem. Death. SS. Dat had helemaal niks te maken met het. Van de Duitsers, dat SS, dat staat voor Steve Sylvester. We hadden wel eens een keer eens jaren gedraaid, deze band. Dit is een nai-nummer. Vorig jaar hadden ze nog een nai-album uitgebracht, The Identity. En ja, nu komen ze op bij mij een nai-nummer, Pandemonium. Zie het nummer en ja... Klonk net onaardig. Band besteed enkel van al nieuwtje zo'n zondag. Toen ik nog niet eens geboren. Maar je neiging. Ja. Dit hoor. Ja. De concertagenda vanzelf. Een hele liefste dingen. Stapvolle internet hebben te beleven. Het is meer al je ja, festivaltjes natuurlijk. En nieuwe nummers. De plaat van de maand. De laatste keer alweer van deze maand, Creator. Oren maand hebben we weer een oren in. Ja, dan zullen we wel zien wat het weer wordt. Ja, diegene die altijd, iedere week altijd ik mij een verschillend nummer komt. Dat is natuurlijk
1: de dikke prima schijf.
0: En Henk, die komt met de band. Die de lettere generatie een hele prutte geïnspireerd had. De band Diamond Head. Wij draaien van het hun debuutalbum Lightning to the Nations. Het nummer The Prince. Ja, ik bedoel, deze band die had de dwars neer gezet voor Metallica natuurlijk. En Megadeth. Maar er is ook nog even een... een nijtje worden de oprichter, een gitarist, de enige oprichter die er ook nog inzet. Brian Tedler, die get, ja, hij last even een pauze in met Diamond Head. Want hij get als toerend gitarist met de band Saxon. Nou ja, mooie leeftijdsgenoten toch? Dus ja, al die mooi. Daarna... een nijnummer van de band The Bleeding. Het is mij een bijdrage van Adrie Kloosterwaard van Sinister. En je noemt Sinister trouwens. Die kan als een mij 7000 tons of metal. Dat is op zijn cruiseschip. Nou en... nou ja, Adrie is heel erg ziek geweest. De meesten die weten dat inmiddels wel. En nou, daarom vind ik het gewoon mooi dat hij is nou weer... hij krabbelt er nou weer gewoon weer bovenop. En dan is dit toch een mooi vooruitzicht voor hem en voor de band. Om hier gewoon met Mike te gaan. Altijd mooi. The Bleeding. Bestial Bloodlust heet het nummer. Het komt op een... album Godless Communion komt 18 september uit. Echte hele vette death metal. Maar eerst Diamond Head, The Prince. Dankjewel, Henk.

0: Ja, The Bleeding Bestial Bloodlust. Heerlijke, ja, Engelse death metal. En daarvoor de dikke prima Diamond Head van het album Lightning to the Nations 2020. Ze hadden het helemaal weer op naar je opnaam. Voor, omdat het album toen 40 jaar bestie. Dus ja. We gaan straks nog met de concertagenda. We gaan eerst naar de...
1: Any metal heart, any metal heart. Any metal heart. Any metal heart, any metal heart.
0: Ja, ja. Eddie, die gaat even naar Finland. Nou heet je niet eens een heel wat. Maar ja, dan ben ik het even naar meer. Awake Again. Uit Finland. Die had Eddie uitzocht. Het is ja. Wat techno. Ja, er zit van alles wat. Eigenlijk, ik ken het net helemaal. Ja, het is wel mooi, maar het is ja, post-hardcore, maar

Ja, het komt uit Finland, zoals ik zei. Het noemer heet Parasite. Ik zie nog nooit hier van Yet Eddy. Het komt van een album A Promise of Better Days. Ik weet net of dit nieuw is of net. Dat maakt ik even nieuw zien. Dat weet ik zo net. Maar dat is de Metal Heart voor deze weekend. Dank je wel, Eddy, ervoor. Daarna de band hiek. Zelf een woord van je, de Big Familie achterkam komt uit Amerika. Het is wat speed metal crossover. Rotgut. Het is een nice EP die is in januari uitkwam. 8 ounce scan trip. Wij draaien het nummer Slash and Burn. Ja, het is wel. Ja, de stijl werd ik eigenlijk wel een beetje van een beetje rock and roll verzolden. Een beetje speed up. Maar eerst ja, Eddy zien noemer. Parasite van de band Awake Again. Dank je wel, Eddy.

Ja, ja, Rod Cold. Zoet erop, we beginnen. Rod God Slash and Burn. Heerlijke, ja. Speed metal. Trouwens, even over Awake Again. Dat ben je dus een. Van hun tweede EP, A Promise of Better Days in 2024. Ja, sorry, die hebben dus al een beetje jaren met ja, metalcore en prutte. Ja, elektronisch. Ik hier alles wel clear te lezen, maar ik heb het prongelijke, ja, voort. Ik weet echt net alles vanzelf, maar het wie even voort, dus ja, dan ben je er even al. Maar ja, ik hoop dat de boodschap een beetje oerkaam is. Wij gaan ja, gauw verder. Mij een nieuwe nummer van ja, uze vorige, ja, huisband, mag ik het eigenlijk wel zeggen. Deze band die zette Marcus er wel heel vaak in als luisterplaat. Ik had moet het Finse Insomnium. Hij had ze dit hier, Sean, op Into the Grave. En ja, die man die komt met mij een nieuw album, Nether Worlds. Komt 16 oktober uit. Wij draaien Gleam in the Black. Ja, nieuwe single. Ik weet niet dat Marcus hem al van tevoren al even jet hier, of dat er hem aasten of morgen, dat even met de ronde rust, even op een rit, even jetten. Ja, ik weet het net. Rit het mij maar even witte, Marcus. Ik hoop ik dat hem ja, mooi vies, maar dat zal vast wel. Dan I, creator, plaat van de maand. Dit is de laatste, voor de maand hebben we weer een oren. Dus ik zal van de week mijn platenkast weer even over de kap gooien en zien wat er uitroegelt. En nou ja, jij kennen dan gewoon weer stemmen vanzelf. Total Death draaien we straks. Ik zoek hier nog wat voor me, en dat mag net weer. Concertjes. De Neushoorn, 12 augustus, Deicide en Angelus Apatrida, 3 augustus, Alien Endform, in de Black Horizons, die had 8 augustus, Deceased, Putridarium en Manquerda in het Neushoorn Café. En we blikken al even vooruit, 22 augustus speelt Cryptosis My Death Moth. Wat festivaltjes. Binnenkort, ja, 29 juli, is heel binnenkort, 3 dagen. Dan ben je het Wakken Open Air tot 1 augustus. Ja, dan speel je wel zoveel bands. Ik neem er even 3 op. Sabaton, Judas Priest en Arch Enemy. Alcatraz, dat is van 6 tot 9 augustus. Daar speel je onder andere Powerwolf, Illstorm, Sabotage en dus ook Devil Driver. En 13 augustus, dan hebben we Dynamo Pre-party, my Left to Die, Neckbreaker en Struck a Nerve. En 14 tot 16 augustus, dan hebben we Dynamo Metal Fest in Eindhoven, my onder andere Halloween, Overkill, Testament en vele, vele andere. We besteden daar sowieso even wat aandacht aan hoe dat festival. Dus misschien hebben we hier dan ook wel gasten te zetten. Maar eerst de nieuwe Insomnium, Gleam in the Black, en daarna Creator.

Ja, ja, Total Death Creator, plaat van de maand. Ja, hoor, maand, dan is er weer een oren in. Ik brei er een eind aan. Ik ga nog 12 nummers van hem klaar te lezen. We eindigen hier straks met Arch Goat uit Finland. Wij komen met een eigen album, Nightbringer Lightbringer. Zij heet het album, het komt over september uit. Het is gewoon vette, brute death metal. Black, ja, het is Archgoat. Geen woorden aan vuil maken. Daarvoor, bandje, wat ja, kon ik eigenlijk helemaal net. Komt het ineens bij. Savage. Het is van Michiel Jonker. Het is herrezen van het uit de as van het Grijnse Dead Metal Stronghold Entrapment. Zeiden de band. Entrapment. Het is heel erg primitief. Van ja, bands als Nihilist en Master Repulsion. Het had echt die hele vette Zweedse sound. Ik ben er gewoon helemaal verliefd op. Ik hoop je hem ooit eens een keer eens even in de uitzending daar. Ik wil gewoon weten waar de man Michiel Jonker is. En wat hij qua muzikaal gewoon verder dot. Dus, maar deze sound, ja, zoals ik zei, ik ben er gewoon echt verliefd op. Zweedse sound, Zweedse death metal, de big, ja. Vind ik mooi. Ja, zit erop. Zo zeggen ze. Tot de volgende week. Ahoy.

0: voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Let jim gaan, vriezen, let jim gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl
4: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
6: Nou, bentjes, denk je wat dan, hier?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman prijst zijn prestaties bij Antwerpen en kijkt uit naar een samenwerking. Over zijn interlands toekomst is Courtois nog onzeker. Na een gesprek met Van Bommel beslist hij of hij doorgaat bij de Rode Duivels. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
11: Dit is RTV NOF.
12: Mijn oom met de voet tussen de deur.
13: RTV NOF.
14: Good evening.
15: Who's there?
16: Oh, it's me again.
11: Met de voet tussen de deur.
17: Bastia,
11: Martin
17: Bastia,
11: van der Velde.
17: Play more music.
18: Ja, het is weer zondagavond. We hebben wederom geluisterd naar het nieuws en het weer. En over het weer, daar zijn we natuurlijk behoorlijk afhankelijk van. Vooral in deze wijk van het schoetsje hier. En dan is het harde wind. Ja, of zachte wind natuurlijk. Maar ik hoop wel dat het de wind in de zeilen houdt. En daar is in op deze avond het geluid van de splitsing. Met hun vertolking van het nummer Wind en Zeilen.

wind en zeilen. Dat is nodig natuurlijk om te zeilen. Dat zal zijn. We zitten al ruim een week in het Scootjesiel verhaal. En vandaar dat we ook weer gaan draaien. Anneke Douma dit keer.

daar heb je de keuzes. Dat is Sabrina, gelaten van Anneke Dauma. En het blijft nog steeds Scootsy Shield. Ik heb het zelf één keer mee mogen maken. Niet in de wedstrijd, maar gewoon met het scootje van 11 meter. Het was een hele ervaring. En, ja, zeilen deed ik vroeger wel, in mijn jeugdjaren. Wedstrijdzeilen zelfs. En dan is het natuurlijk altijd afhankelijk zijn van wolken, wind en golven. Nou, hoe kunnen we dat beter treffen? Met het geluid van Freddie Quinn. Wolken, wind en wolken.

De kracht van zee. De kracht van water natuurlijk. En van de wind. Natuurgeweld heet het al wel. En dan hopen dat je weer veilig thuis komt. Sailing home. Dat kon niet missen natuurlijk. Piet Veerman.

Nou, je hebt natuurlijk al in de gaten dat we vanavond aandacht besteden aan het zeilen. En dan komen we natuurlijk ook terecht bij het nummer van Rod Stewart. Het nummer genaamd Sailing, nog dan onder een andere uitvoering. En dat is de uitvoering van Smokey.

0: Ja, alle hits van Dick. Werd onder dit gemaakt door Rod Stewart. En dit was de uitvoering van Smokey voor de verandering. Sailing, dat blijft al hetzelfde trouwens. Maar dan heb je ook zeewijn nodig.
1: Sailor, stop your roaming.
0: Verhaal vertolkt door Petula Clark.

Zeeman. Ook dit nummer kennen we in verschillende uitvoeringen. Dit was die van Petula Clark van Sailor. Ja, en dan heb ik nog gevonden de mooie plaat van Fats Domino. Want ik zie nog steeds die rode, die bruine en die witte zeilen. Maar vooral bij deze natuurlijk de rode zeilen. The Red Sails in the Sunset.

Nou, klassieker van het zuiverste water. Red Sails in the Sunset van Fats Domino. En voor we beginnen met ons instrumentaaltje hebben we nog één. En dat heeft betrekking op het scootjesielen. We gaan draaien, de scootjeskippen. Want

Een van de vele successen voor deze dame uit de Westerheen. Griet Wiersma, terug en weg geweest. En als ik me niet vergis, is ze morgenavond, maandag tussen 7 en 8 uur. In de herhaling trouwens in Peteer met René Koster. Van de schepen met de zeilen gaan we over naar de schepen die dat zeil niet nodig zijn. Die op eigen kracht de ruimte in worden geschoten. Een spaceship. Gaat vertolkt door de Sputniks. Een spaceship, een rendezvous.

Daar zouden we fijn vonden Spotniks uit Denemarken met hun versie van de Spaceship Rendezvous. Nou, dus onderhand is het weer tijd om ze te gaan draaien. De nieuw binnenkomers uit de Muziek Express Top 50. We beginnen op nummer 21. Daar vinden we de Haagse formatie, de Kiwi 65. Verhaal van The Life I Live.

Beat van eigen bodem uit Den Haag nog wel. Q65, een nieuw binnen op nummer 21. Een van de vele nieuw binnenkomers in de maand juli van het jaar 1966. In de Muziek Express top 50. En dan vinden we op nummer 20. Enige en echte en je vergeet de man genaamd Percy Sledge. Maar zijn niet genaamd Winnerman, Lost a Woman.

Jaren terug nog opgetreden in Leeuwarden. Dat was dan in het muziekcentrum Schaaf. Percy Sledge. Een van zijn hits geraamd, When a Man Loves a Woman, op nummer 20. Een plaatsje hoger vinden we Roy C. met zijn verhaal over het gewelddadige huwelijk.

Ja, dat is geen huwelijksaanzoek, dat is een huwelijksbevel, noemen wij dat dan. Het verhaal van een moedje. En gebeurt het niet, dan krijg je de lamp van een rolover op je hoofd. Dat was nummer 19, Royce en de Shotgun Wedding. In mijn berenplaatsje hoog, komen we terecht op nummer 18. Dan vinden we duo Simon en Garfunkel en I'm a Rock.

Eind jaren 50 begonnen zij onder de naam Tom en Jerry. Ja, toen de successen kwamen werd het wel veranderd in Simon en Garfunkel. En een van de hits van de jaren 60 en natuurlijk dit jaar, 1966, namen ze nieuw binnen op een 18e plaats met I'm a Rock. Een Nederlands product wederom op nummer 16, ook wederom uit Den Haag. The Golden Earring en de vader van If You Leave Me.

16e plaats, goed voor de plaats van de Gold Hearing, If You Leave Me. En dat eindigde die oude bezetting natuurlijk met zang van Frans Krassenburg. Achter drumstel Jaap Egremond. En gitarist was er ook nog bij Peter de Ronde. En de rest natuurlijk was het bekende verhaal van George Kooijmans en Rien Scherzen. In totaal de Golden Earrings in de tijd met If You Leave Me. En van 16 slaan we een aantal plaatsjes over. Dan we terecht op nummer 12. Dat zijn de Amsterdamse Hunters. Op leiding van Jan Akkerman. En de Russian Spy and I.

0: Toen al berucht en beroemd. Handrunners en Russian Spy and I. Nieuw binnen op nummer 12. En tot zover vandaag. Volgende week dan gaan we met de laatste nieuw binnenkomers uit de bekende De Muziek Express Top 50. Ja, want voor nu is het, mensen, het is wederom de allerhoogste tijd. Bij deze doe ik... Doe de deur dicht. Maar niet gedreurd, morgenavond ben ik er weer. Wat draaien we nu?
1: Zomerradio.
0: 1976. Dus wat mij betreft graag tot morgenavond tussen de klok van 8 en 10 uur.

0: Je bent nou.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Nog PC, nog PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
8: Bakken? Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: baasmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn 5e eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
13: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Dit is RTV NOF.
14: My No New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgen. En we zitten nu in aflevering 1588. En ik heb in dit eerste uur wel drie nummers van één en dezelfde cd. En dat is een cd getiteld Soft Piano with Water Sounds for Stress Relief, Calm Music for Meditation. En dat is mooie pianomuziek. En daar heb ik drie stukken van gekozen, want het is één hele grote track. Zelfs met beeld erbij, maar ja, dat kan ik op de radio niet laten zien. Maar in ieder geval, we gaan naar het eerste nummer luisteren. En dat is mooie pianomuziek.

Ja, zoals u hoorde was dit natuurlijk muziek uit de klassieke hoek, maar dan natuurlijk ook mooie geluiden uit de natuur. En dat kon je ook zien op die film die erbij zit, het beeld wat erbij zit. Maar we gaan verder, we gaan naar Herman Schoonewald en Dick Ebbenhorst. En daar heb ik een cd van. En ik heb gekozen voor track 5, Eternal Sky.

We gaan nu weer een stukje draaien uit die hele lange film, want dat duurt meer dan een uur. Mooie pianomuziek. En dat album is Soft Piano with Water Sounds for Stress Relief. Calm Music for Meditation. Nou, en we gaan luisteren. Trouwens, het beeld wat erbij was, dat is heel mooi om naar te kijken.

Ik heb hier een nummer van Aiolia, wel een bekende die ik wel meer gebruik. Maar ik heb nu een stuk wat hij gemaakt heeft, Tribute to Albinoni. Nou, een Albinoni is een klassieke componist uit Italië. En ja, die heeft ook het origineel, heb ik dus ook wel veel naar geluisterd. Maar we gaan nu luisteren naar Tribute to Albinoni.

Ja, u hoorde dus een stukje van Albinoni, maar dan dus op een New Age stijl gespeeld door Aeolia. Nou, we gaan verder met een derde track van dat album over de soft piano with water sounds voor stress relief. En nou, het derde stuk.

Ja, deze muziek en soft piano met water sounds, dat is nou een vrij lang bestand. Ik meende zo langer dan een uur zelfs, met alle mooie beelden van stromend water enzovoort in de bergen. En dat was toch wel bijzonder. Maar dit was het derde stuk waar ik nu naar heb kunnen luisteren. En we gaan verder met Grollo en Capitinata. Daar heb ik vorige week ook al eens wat van gedraaid. Maar ik heb nu Indigo.

Zo luistert u naar Indigo Sky van Crollo en Capitanata. En u luistert trouwens nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum in de aflevering 1588. En we gaan luisteren naar Ave Maria. En dat is een nummer ook geschreven en gemaakt door Aeolia.

En zo luisteren naar het nummer Ave Maria. En dat was van Aiolia. We gaan verder met Erik Berglund met Waters of Riemann Brains.

Ja, zoals Waters of Riemann Brins. En we gaan verder met Christa Michel. En die heb ik ook wel meer gebruikt. Een begenadigde dwarsfluitiste. En we gaan luisteren naar haar nummer Tranquility.

Dit was Christa Michel met Tranquility. Maar een geoefend luisteraar die had natuurlijk al lang herkend dat dit een origineel nummer van Johann Sebastian Bach is. En ja, dan kun je natuurlijk ook zeggen geen dag zonder Bach. We gaan verder met een nummer en dat is ja, In the Dreamtime. Het is een Celtic mantra. En het is ja, uitgevoerd door Sarva Anta. Wel bekend, want ik heb het wel meegebruikt

En zo hadden we in dit nummer van Sarva Anta in de Dreamtime hebben we natuurlijk ook alweer bijna het nieuws van 11 uur. Dus je kunt nog even luisteren naar een stuk van de tune van dit programma. Dat is van Henny Becker trouwens. En ik zou zeggen, blijf luisteren, want straks dan ben ik er natuurlijk weer.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Peppe, maak ik Peppe op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn 5e eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Dit is RTV NOF.
8: Mino New Age.

Welkom terug in het programma Nieuwe X, Nieuwe Tijdse Muziek bij RPV NOS Studio Burgum in de 1588ste aflevering. En we zijn ook natuurlijk nog een paar dagen zijn we gearriveerd in het sterrenbeeld Leeuw. En we gaan de eerste track draaien en dat is muziek van Medwin Koedel, Skylark, deel 1.

En we gaan eerst even kijken wat voor karakteromschrijvingen er zijn. Nou, dat zijn vrij uitgebreide omschrijvingen. Ik heb hier één. Leeuwenouders neigen er ten onrechte toe teleurgesteld te zijn wanneer hun kind niet geheel aan hun idealen beantwoordt. Als kind dient de leeuw voorzichtig te worden behandeld. Het leeuwenkind kan wat al te zelf ingenomenheid zijn en hoewel zijn denken nooit ingetoond mag worden, heeft het behoefte aan leiding. Hun moet duidelijk worden gemaakt dat hoe geweldig zij of hij ook is, zij niet het enige kind op de wereld zijn en ook niet altijd het slimste. Nou, Carina Renkens die tekende voor dit verslag. En we gaan natuurlijk naar een eerste tussennummer. En dat is van Tony Botello. Heb ik vorige week ook al iets van gedraaid. Van het album A Touch of Silence. En de titel is Morning Song.

En zo hoorde u het nummer Morning Song van Tony Botello. We gaan weer naar met mijn koedel, het album Leo, track 2, Dandelion Clock. En ja, ik heb ook nog even wat informatie over de sterren. En dat is 28 juli, meteores werden Delta Aquariden. Maximum van de Delta Aquariden, een meteorenswerm met het vluchtgebied in het sterrenbeeld Waterman. Helaas is er veel storend maanlicht, waardoor de zwakkere vallende sterren niet zichtbaar zijn. Dan 29 juli, volle maan, 16:35. Laat op de avond staat de maan laag boven de zuidoostelijke horizon in het sterrenbeeld Steenbok. 30 juli. Meteorenzwerm Alpha Capricorniden. Het maximum daarvan, een meteorenzwerm die in de zomer enkele weken lang actief is. Waarnemingsomstandigheden zijn helaas ongunstig. Het is net volle maan geweest. Nou, en dan 2 augustus, dat is net even voor de volgende zondag. En dan is de kleine planeet Mercurius bereikt vandaag zijn grootste schijnbare afstand ten westen van de zon. Dit betekent dat de planeet kort zonsopkomst zichtbaar is. Probeer hem rond 5 uur te vinden als het al flink aan het schemeren is, laag in het oost-noordoosten. Nou, en zo gaan we dus naar de tweede track, Dandelion Clock van Medwin Kurohol.

Dit was track 2 van het album Leeuw van Medwin Koerol, getiteld Dandelion Clock. En we gaan verder met een volgend nummer. En dat is van een album wat uitgegeven is door een winkelketen. En dat is eigenlijk de titel van het album is Atlantis Power. En de titel van het nummer is Secrets, oftewel geheimen.

luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek, bij RTV NOS Studio Burgum, aflevering 1588. En ja, we hadden dus nu het nummer Secrets van een album Atlantis Power. En we gaan nu luisteren naar Alberto Grollo. Maar alvorens we dat gaan doen, luistert u nog naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. En we gaan luisteren naar een album Aura Magic en de titel is Red Moon.

Ja, dit nummer was van Alberto Grollo, een Red Moon getiteld. We gaan weer even naar Tony Botello. Daar hadden we dus het tussennummer ook al van. En de titel van het nu is track 4 en getiteld Dream.

En zo hoorden we dus het nummer Dream. En dat was van Tony Bortello. We gaan verder met Freud. En, dat is, ik weet niet wie dat is. Maar in ieder geval, er is wel uit de geschiedenis natuurlijk iemand die het over de psyche heeft gehad. Maar nu is dus die Freud, is dat weer een andere persoon. Euphoria is de titel.

Euphoria, daar hebben we nu naar geluisterd. We gaan verder met Yes Kim. Trouwens een Nederlandse componist, uitvoerder. En de titel van het nummer is Ikebana's Sacrifice.

En zo zijn we alweer toe aan het laatste nummer. En dat is van Grollo en Capitanata. Dat heb ik al eerder van gedraaid. Red Moon is de titel. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende week. En straks natuurlijk lekker slapen, dromen. En tot de volgende week.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terecht staan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.